0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In een brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft en dat hij niet eerlijk is geweest over de omvang van zijn donaties. En dat hij nu ook zal stoppen met doneren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 691 lichamen geborgen. Het gaat om 16 doden in Tibet en 675 in Nepal. In totaal zijn er ook nog zo'n 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. Ook de VS gaat hulp bieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering $3,6 miljoen... heeft vrijgemaakt voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
3: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
2: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is intussen ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor in de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar ook soms zon. Vooral in het westen is er ook kans op een bui. Maxima tot 23.

0: toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
2: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
1: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
2: Wie is dat? Ook een kinesist?
1: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
3: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci Immobiep.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog ook.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
3: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
4: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
3: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
8: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
7: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
9: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
7: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. Het dodental na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt

0: Rijksdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485 54 87 85.
2: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: Aha, aha, aha. Minerva.
4: Good morning.
5: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
6: Goedemorgen.
7: Inderdaad, het is weer zondagochtend, de laatste zondag van augustus. En we voelen het aan onze dikke teen. Het is regenachtig hier op het Sint-Anneke. Het is maar een graad of 16. Maar we hebben toch een beetje zonneschijn te goed vanmiddag. Dat hebben ze ons toch beloofd, dat het vanmiddag droog en een beetje warmer zou worden. Laat ons hopen dat ze gelijk hebben. Zondagochtend, dat betekent ook dat ons Maria Elvis aan de telefoon zit. Als u wat te zeggen of te vragen hebt, je weet en je kent ons telefoonnummer ondertussen al wel. Als je nodig hebt, bel hem maar even. Laat maar horen dat je al wakker bent. Wij hadden gisteravond de eer om als DJ te mogen optreden op het trouwfeest van onze collega De Fons. Je weet wel, de Jos en De Fons die donderdagavond tussen 8 en 10 programma doen. Daar een van die twee mannen die is gisteren in het huwelijksbootje gestapt met Jantien. En het was een leuk feestje, het was fantastische ambiance. En ik denk dat hij nu nog wel in zijn bed zal liggen. Goed, wat hebben we vandaag op het programma staan, luisteraars? Dat is dat ik vanmiddag de verplaatsing maak naar Mechelen. En dat ik daar onder de Sint-Rombout-storen op het grote podium van Man Rock mijn DJ-set mag gaan doen. Dus de mensen die de verplaatsing eens willen doen en een swing and jive willen meemaken of verplaatsing op Man Rock, daar doe ik het vanmiddag tussen 2 en 5. En je bent van harte welkom. De inkom is daar gratis.

Maar we hebben ook nog een andere boodschap te doen. Dat is dit programma afwerken tot een uur of 10. En we beginnen natuurlijk, zoals altijd, met mijn allerbeste vriend. Op verzoek van ons Maria Elvis. Why don't you believe me?

0: Ik moet het toegeven, Osmarie heeft een heel goede keuze. Het is inderdaad een prachtige plaat van mijn allerbeste vriend Jerry Vellen. Why don't you believe me?
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een

Het werd opgenomen met de Royal Philharmonic Orchestra. Deze Starting Today. Elvis Presley natuurlijk. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Minerva Radio. Ik neem u mee, downtown, met Petula Clark.

je hem herkent? Dat was Buddy Holly met zijn versie van True Love's Way. Ik neem hem mee naar 1976, luisteraar, met de winnaars van het Eurovisie Songfestival. Ken je ze nog? The Brotherhood of Man. Goedemorgen allemaal.

0: Uit de tijd toen we nog allemaal naar het Songfestival keken en toen de liedjes nog echt luisterbaar waren. The Brotherhood of Man uit 1976 met Kisses for Me. Wat hebben we hier?
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En wij bedanken Mieke. En Mieke is eigenlijk al een hele tijd lid van onze radio. En ze is van gewoon lid naar erelid gegaan. En ze vroeg dan erbij of het wel mogelijk was deze Unchained Melody te draaien van de Righteous Brothers. Natuurlijk, Mieke. Welkom.

0: Zelfde Mieke uit Ranst, die al jaren gewoon lid is en nu erelid wordt van onze radio. Deze Righteous Brothers met Unchanged Melody. Dankjewel Mieke, merci.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Annie van Tichelen.

0: 1972 met Andy Kim en Baby, I Love You.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Ik lig nog op mijn aanbraak. Maar dan, hé, die is er al oud.

0: ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Hij is inderdaad voorbij, hoor, de zomer. Maar we kunnen toch wel terugblikken op een prachtige zomer dit jaar. Hè? Je hoorde natuurlijk onze koning van het Vlaamse lied, Viltura. En dan nu, luisteraars, vooral diegenen die willen, Shawadiwadi.

0: Ja, dat was een dikke paradijs, Johan. De regenpartijs, als je onder de Moon of Love wilt zitten, want vannacht ga je terugrekenen. Je hoorde Shawadi Vadi natuurlijk.
1: Met Danny van Tichelen is iedere morgen een goeiemorgen.

Curtis Lee heeft het over Pretty Little Angel Eyes. Het zal zeker en vast niet over mijn ogen gaan, want dat zijn maar druipoogjes hoor. Goedemorgen allemaal. Nou, laten we even wat stoom afblazen. Even rust zoeken met deze Jane McDonald.

Wat een geweldige madam en wat een geweldige stem, hè? This is the moment van Jane McDonald. En wij hebben 2-jarige te vieren, luisteraar. Marie-Louise, die wordt vandaag 93 jaar. Luister goed, luisteraar. 93 jaar. En ook Suzanne wordt vandaag 80 jaar. En ze krijgen vandaag de beste wensen van de ganse familie Schevernels. En speciaal voor die 93-jarige, ten deze. En dat is haar lievelingsplaat. 93 jaar. En Barry White zo graag horen. Proficiat daar, hè.

ik zie ze al staan, Osberger Louis, 93 jaar vandaag en staan shaken in haar keuken op deze plaat van Barry White met The First, The Last, My Everything. Maar ook Suzanne, die 80 jaar wordt, moest ook deze plaat hebben. En ze worden samen gefeliciteerd door de familie Scheverdels. Proficiat daar, maak er een toffe dag van de mannen en geniet van de muziek.

0: gingen even met de kaarten spelen met Natze Miller, luisteraar. Goedemorgen allemaal.
1: Ja, jongen, als je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goedemorgen, Antwerpen. Dat is een stukje radio waar je blauw van wordt.

Hij was een van de Walker Brothers in de tijd. En hij ging solo en hij maakte dit. Wat mooi, hij zijn Scott Walker en Joanna. We gaan pauzeren, luister, even zoeken naar het tijd zijn en de reclame van 9 uur. En een afspraak maken voor deel 2. Tot zo dadelijk.

0: met de wegenwacht. Hallo, wegenwachter. Zeg, ik sta in pand met mijn auto.
1: Meneer, dan zullen we weer zelf zijn door zijn waffer. Mag ik dan van u de nummer van de broodbal voor uw neusstand, de nummerplaat van uw wagen en uw lidkaart van Radio Minerva?
0: Lidkaart van Radio Minerva? Waar is dat over?
2: Oh ja, luisteren naar Radio Minerva en geen lied. Zij de gaan aan niet verleggen? Zouden aan die rap naar de studio op 03-219-1727 bellen en zeggen dat je lid wilt worden?
3: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
0: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
0: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
0: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
0: Beter, goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks aan de soep, hè?
6: Wat, hè?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is 1 dode gevallen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het gebeurde rond 2:30 vannacht op een technofeest op zo'n 30 kilometer ten westen van Zürich. De politie is nu volop op zoek naar de dader of daders. Over het motief is ook nog niets bekend. In het noordwesten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er zijn voorlopig geen gewonden. Rusland zou er meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Jana Werkbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over klashonden. Jana Werkbroek.
12: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden en dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
11: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten in dat kader worden opgenomen. In Antwerpen is gisteravond de nieuwe Mr. Gay verkozen. Het is Ben Schelen geworden. Hij is 32, komt uit Pelt in Limburg. Zijn ouders hebben er een melkveebedrijf. Zelf werkt hij als bankier. En ook premier Bart De Wever was bij de prijsuitreiking. Hij benadrukt het belang van de LGBTQI+-rechten.
13: Ik heb tijdens mijn leven, ben 55, gay rights en aanvaarding van gay en anders zijn enorm zien vooruitgaan in de samenleving. Maar de jongste jaren merk ik ook, er zijn tegenstromen, religieus, cultureel. Het is belangrijk dat je dan laat zien, als eerste minister of als burgemeester, waar we staan, waar de mainstream staat. En dat is ook een uitnodiging aan iedereen in onze gemeenschap om toch in die richting te blijven verder gaan.
11: En er is gisteravond ook gevoetbald. Lommel ging winnen bij Cercle Brugge. Het werd daar 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk al met 1-3. Charleroi pakt zoals enige 12 op 12 punten en staat daarmee alleen aan de leiding. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook wat kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Dag Robert, storen we niet?
16: Nee, kom binnen.
15: Onze kleine is er ook bij.
16: Hallo.
15: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
16: Allee maar, dat past toch nog?
15: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
16: 1924 euro.
17: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come.
16: Geniet er maar van, jongen.
18: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert.

Kunnen eens niet gewoon eens nee zeggen? Jay Miller zegt het. Can you tell him no? Rechtstreeks uit onze popcornkast. Goedemorgen allemaal. En geniet nu eens even mee met mij met deze toch wel fantastische plaat van Ballada Romantica. Luis Miguel erbij. En deze Contigo. Gewoon je radio een beetje louder zetten. En gewoon eens puur genieten bij ontbijt met deze muziek.

Ik ga het erbij proberen te vermelden, luisteraar. Una canción para el corazón. Zo staat het hier op mijn lijstje. Deze Contigo van Luis Miguel en Balade Romantica. Ja, dit is ondertussen ook al meer dan 20 jaar oud, hè?

Het is ondertussen 24 jaar oud, dit nummer, luisteraar van Franske Bauer. In 2002 was het zijn allereerste nummer 1 hit. Heb je even voor mij? Ja, hè? We doen het wel samen, hè? Samen met Radio Minerva. Dit is ook mooi van Johnny Logan.

0: Ah, wat mooi van Johnny Logan toen hij twee keer achter elkaar won die het Songfestival. Deze man. En nou, hold me now.
1: Je mag lachen en je mag giechelen. Het is altijd plezant met Danny van Tichelen.

0: best of all.
1: Uit onze popcornkast is Johnny Restivo met Last Night at the Back Porch. We hebben vandaag ook nog een jarige te vieren. Onze René Pagnon is jarig. Natuurlijk gefeliciteerd door al onze dansvrienden, René. Proficiat.

Was deze week jarig de René, de René Pagnon. En ik mag het niet vergeten hoor, deze Antwerpse picknicks met I'm Alone Forever. En ook Chrisje en de Swaan vieren van deze week hun huwelijksverjaardag. En dat doen we dan met deze van Los Bravos. Hè. Deze black is black. Ja, ja. Allemaal een

0: 55-jarig getrouwd, Christian en Bessois. Met deze Black is Black en Los Bravos.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat hij niet op de lijst van de beschermde monumenten?
7: Nee.

Je kent ze misschien niet, maar ze noemt zichzelf Leslie Gore en she's still misty. Heb je het al eens geprobeerd vandaag? Gewoon eens hello te zeggen tegen de mensen als je vanmorgen misschien bij de bakker stond of bij de beenhouwer. Het is zo simpel om gewoon eens vriendelijk goeiedag te zeggen tegen de mensen en laten zien dat je opgewekt en vrolijk bent en dat je luistert naar René Froger hier op Radio Minerva. Just say hello. Come on, man.

0: Je ziet het, het kost je niks, hè. Gewoon eens goeiedag zeggen, gewoon hallo zeggen.
1: Ah wel, hè. Je kunt je van Lillo zijn, van Oboke, van Kiel. Maar als je het goed wilt, dan lusterde naar onze Danny van Tichelen op Radio Minerva. Dat is pas een goeiemorgen, zeg.

Ik moet eerlijk toegeven, ik heb van die mannen nog nooit gehoord. Hè? De Skyliners zijn dit. And since I don't have you. Maar deze die kennen we natuurlijk wel. Hè? Op je ontbijtbord, Tom Jones. En die geweldige mooie plaat, Lingering On.

Oh. Ik had het je al eens verteld. Ze gebruiken dat soms als openingsplaat. En ja, als je natuurlijk goed naar de tekst luistert, dan is het echt geen plaat voor een huwelijk. Maar ja, goed, het is nu helemaal zo, hè. Dat heb je ook soms met Please Release Me, Let Me Go als openingsplaat voor een trouwfeest. Hoe kom je erop? Goed, luister, we gaan er stilletjes aan naar 10 uur toe. Je hoort dat het weer al laat was vannacht bij mij. Mijn stemmetje laat me soms wel eens in de steek. Maar goed, we hebben deze share nog voor u uit onze platenkast gehad. Met deze belief, een dance classic van ook al ondertussen bijna 10 jaar geleden, veronderstel ik. Here we go!

June Longturn op je radio met Love is All. Wij gaan eruit luisteren, Bram. Plaats maken van onze robot zo dadelijk, want onze Ronnie die ligt nog altijd een beetje in de lappenmand. Maar dat komt allemaal wel goed. Een hart onder de riem, Ronnie. Als je luistert, veel beterschap toegewenst. En wij maken een afspraak misschien vanmiddag aan de Sint-Romboudstoren op Manrock. Want daar ben ik bij onze Radio Minerva Disco buiten gast. Om een swing and jive te doen in open lucht. En ze hebben goed weer beloofd. Dus dat komt er allemaal goed, hè? Blijf luisteren naar Radio Minerva als je thuis bent. En geniet van deze zondag. Salut allemaal. Groetjes van Danny van Tichelen. Salut.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Zeg, Lucas van den Aande, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
1: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
2: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
1: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In het noorden van Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij op een technofeest vannacht, op zo'n 30 kilometer van Zürich. Ook over een motief is nog niets bekend. Bij die schietpartij viel 1 dode en vielen ook 5 gewonden. Op het Franse eiland Corsica woedt sinds gisterenmiddag een grote natuurbrand. Dat laat de brandweer daar weten. Intussen is al zeker 130 hectare natuur verwoest. De brandweer is massaal aanwezig en bleef ook 's nachts verder blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Donderdag brak er ook al brand uit op Corsica. Toen werd zo'n 60 hectare natuur verwoest. CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Gilles Bultink in De Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar. En onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer te geven aan de opleidingsploeg Flanders Balwaze. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere voorzieningen.
8: We horen allerlei signalen dat de bestaande infrastructuur, de outdoor wielerpistes die er nog een aantal zijn in Vlaanderen, dat de meeste daarvan in niet zo'n goede staat zijn. Daarnaast kijken we ook naar Nederland, waar afgesloten parken, wielerparken zijn, waar dat in alle veiligheidstrainingen op kunnen plaatsvinden. En we vinden dat Vlaanderen ook diezelfde weg op moet gaan met die middelen.
7: Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha,
7: aha, aha. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
8: In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij, dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van twee huizen zijn ook beschadigd en door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding, dat zegt de IJslandse openbare omroep. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar meer dan 52% stemde tegen toetredingsgesprekken met de EU. En dat verschil is volgens de openbare omroep te groot om nog ingehaald te worden door de voorstanders. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht. En Elise Mertens behoort opnieuw tot de beste 20 tennisters van de wereld. In de WTA-ranking stijgt ze van de 24ste naar de 20ste plaats. Bij de mannen staan een aantal landgenoten nu erg dicht bij elkaar op de wereldranking. Alexander Bloks is de beste Belg op een 34ste plaats. Sisu Bergs volgt op plek 37. En Raphaël Collignon staat 38ste. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José deed ook nog van alles liegen.
11: Robert... De expert 0 draai 226 93 93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
10: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg.
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
14: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1. Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: if it's love, there is no in between.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
1: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner lichtgewond. De gevels van twee huizen zijn ook beschadigd. Door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. In de buurt van Lelystad, in het noorden van Nederland, zijn zeker drie mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval, dat zegt de politie. Er waren zeker drie auto's bij betrokken. Twee daarvan zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. In totaal zaten er acht mensen in die auto's. Drie van hen overleefden de klap dus niet. Over de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde voor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
8: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
7: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Over zo'n twee uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna drie dagen in het water doorbrengen. Twee maanden geleden pakte hij ook al een wereldrecord door op zeven dagen tijd 362,5 kilometer af te leggen. In het zwembad van Brugge was dat toen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Je vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Morzina is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
11: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Zeg, Josephine, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Ja, 10 na 12 en dan zijn de eerste tonen van de platenkast zondagmiddag editie de deur uit. Zoals gewoonlijk eentje met Johnny Mathis, It's Not For Me To Say, met Ray Conniff Orchestra uit 1957. Bobby Vinton die volgt met P.S. I Love You.

Dit pareltje komt uit 1960. Time Will Tell met Leon Gregory. En we hebben hier een plaatje klaar liggen dat eigenlijk komt uit 1932, gecomponeerd door Cole Porter. Vandaag de versie van Brenda Lee, Night and Day.

Ja, een artiest hebben we heel herkennen door Rick hier in de radio. Met Mario Biondi was dat met What Have You Done To Me. Een opname uit 2013. En deze, ja, die hebben we van kinds af aan leren kennen.

Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb. Hè. Give me time uit PG Probay, een opname uit 68. Nog even meegeven, ons Maria die zit in Studio 2 te wachten op de telefoontjes op 03-219-17-27. U kan met alle vragen en suggesties bij haar terecht. Ik heb hier Ethel Ennis met The Boy from Ipanema. En dat is de First Lady of Jazz, zoals ze zeggen, van Baltimore. Ja, een grote dame, hè, met... Ze zat met Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis en Benny Goodman in de big bands.

0: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Op de melodie van Billy Swan, I Can Help. Ik wil jou met Henny Wijmans en Mary. En dan had ik ook nog een instrumentale versie van Be Anything But Be Mine met de Glebanoff String Orchestra. Sandra Remer, ja, die kan blijkbaar ook een stukje dingen. Beyond the Sea.

Ja, Lou Rawls, hè. Fantastisch plaatje. Nee, Some Folks Will Never Learn. En ja, onze volgende gast. Ik was met de top 1000 totaal helemaal mijn kluts kwijt, met een tel kwijt. Maar hij zit toch nog maar eens in ons programma, hè. Onze Elvis Presley met het prachtige Separate Ways.

to my side. Roy Clark, hè? Bekend van zijn klassieker Yesterday When I Was Young. Maar bij Minerva bekend door wel een Richard Coles, want dat was zijn lievelingszanger en lievelingsplaatje. Roy Clark, Then She's a Lover. En Maria, ja, hoe zou het anders kunnen? Maria Elvis, die wist me nog te zeggen. Elvis heeft 31 inzendingen in de top 1000 gehad. Frankie Vaughan heb ik nog. Who's Sorry Now?

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekse riemen hebben ze door hoeveel keer.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
8: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
7: Veel klanten klagen ook aan dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar raakt nu pas bekend. De twee waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
9: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
7: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind ook. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
14: Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
16: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1. Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci ImoBiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, we zijn begonnen aan deel 2, platenkast zondagmiddag editie. En we hebben ons dansschoentjes aan. Hè. I'm in the mood for dancing met de Nolans. Onze volgende, dat is originele nummer van Bobby V. Maar deze wordt gebracht door Smokey deze keer. Take good care of my baby.

Broken Hearted Melody of Melody pour un amour met Richard Anthony. We gaan naar 1965 met Not Too Much met Vincent Edwards.

Ja, een nummer van Bobby Darin in de versie van Cliff Richard, Multiplication. En dan hadden we ook nog de Coupe de Ville met C. Cranstone. Zo dadelijk Engelbert Humperdinck met Let Me Into Your Life. Maar nog eerst even dat deze.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Good times and great oldies. De platenkast. Met Leo Richard.
6: Al uw favoriete platen van toen.

Ja, Stil in de Straten met Bobby Prins. En de instrumentale kwam van Roberto Delgado, The Spanish Harlem. Ik heb Frank Evans met Release Me.

Uit 61, there's a small hotel met Billy Eckstine. En er zijn wel enkele groten die dat ook nog gecoverd hebben of uitgebracht hebben. Helen Shapiro heb ik nog, Looking for My Heart. 1963.

I'll Be Loving You met Jerry Jackson. Dat is zowaar bijna de laatste van onze uitzendingen. Middageditie. We gaan eruit met eentje van Pussycat. Cha-cha-cha, my baby. En dan horen we elkaar terug weer vanavond tussen 10 en middernacht. Tot volgende week. Tadaa.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Reisofferte, bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
8: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
9: Het parket voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van een jongen van 3 jaar in de buitenschoolse kinderopvang in Peer in Limburg. Volgens de mama is de kleuter begin augustus aangerand. Zij kwam zelf met het nieuws naar buiten. Gisteren raakte al bekend dat er sprake was van 1 klacht. VTM Nieuws kon ook al met een andere moeder praten met een soortgelijk verhaal. Journalist Quinten Evers.
10: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
9: Het onderzoek is nu dus volop bezig. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar het raakt nu pas bekend. De 2 waren op een scooter weggevlucht van een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. En er is meer informatie over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een vrouw van 22 kwam om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het gaat om 4 mannen en een vrouw, allemaal tussen de 24 en de 27 jaar oud. Sommigen zouden ook ernstig gewond zijn. De dader of daders zijn nog op de vlucht, ook over een motief is nog niets bekend. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna wisselend bewolkt, maar overwegend droog en rond 20 graden.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambien overaan. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult en ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aardstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
14: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed, kom aan.

0: Bedankt collega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes te mogen snuisteren in je platenkast. En welkom beste luisteraars bij Radio Minerva. Zondagnamiddag tussen 2 en 4 betekent zonnig Minerva. En hoewel de zon misschien niet zo super buiten schijnt, schijnt ze wel in Studio 2. Dubbel zelfs, want ik heb twee gasten. Welkom Axel Daasleren en vriendin Maxine van Gils.
1: Dankjewel.
2: Dag Chris en dag mensen thuis.
0: Ik vind zo'n mooie naam, Maxine.
1: Dank u.
0: Ja, ja, ja. Kort ze dat af in jouw omgeving? Of heb je er altijd op gestaan dat ze jou Maxine noemde?
1: Vanaf kleins af aan heet ik eigenlijk Max.
0: Ah ja, ja, ja.
1: Bij iedereen Maxi of Max.
0: Oké, leuk, leuk. Maar ik blijf jou Maxine noemen deze middag.
1: Fantastisch.
0: Goed, jullie komen hier als partners in crime, maar ook als voorstellers van Zuiderzinnen. Deze, hoeveelste editie?
2: De vierde nieuwe editie,
0: ja.
2: In totaal de 17e, want er zijn er 13 geweest van 2000 tot en met 2012. Uh-huh. En nu is het de vierde nieuwe editie. De,
0: okay.
2: de nieuwe.
0: Wordt weer uit. Wanneer vindt ze plaats?
2: Zondag 20 september. Dus 1 uur 's middags en 7 uur 's avonds zijn de optreden. En daarna is er nog een afterparty in het Zuiderpershuis.
0: En het zonnekanaal besteld?

0: minuten, 10 minuten, 15 minuten, 3, 4, 5 gedichten of één tekst brengen. En dat is de kracht van Zuiders.
1: Oké, ik hoop dat we vanmiddag een beetje die sfeer kunnen doorzetten. En ook een beetje beter kennis te maken met Maxine natuurlijk. Want Axel, jou ken ze al, hè? Jou ken ze van binnen en van buiten bijna.
0: Het wordt nog gezegd.
1: Ja, goed. Stukje muziek dat jij hebt gekozen. We beginnen met een goeiemorgen, goeiedag.

0: Intussen is het goeiemiddag, goeiendag, beste luisteraars. In Studio 2 dus Axel Dazley en zijn vriendin Maxine van Gils. Maxine, vertel eens iets over jouzelf, wie dat je bent. In Antwerpen geboren?
1: In Capelle op den Bosch ben ik geboren.
0: Oh, dat is een mooie streek.
1: Ja, dat is een mooie streek.
2: De rand van de parking.
0: Maar. Ja.
1: Zeer. Ik ben in Heidekalmt uit opgegroeid.
0: Ah, geweldig.
1: Fantastisch. Heel mijn jeugd in de Heide gespendeerd.
0: Amai.
1: Ja.
0: En naar school geweest, vanzelfsprekend.
1: En van naar school geweest. Ik heb op verschillende scholen gezeten. Ah. Ik heb een heel interessant traject achter de rug.
0: Oké. Dat is mooi uitgedrukt.
1: Ja.
0: Goed. En dan uiteindelijk, wat ben je dan gaan doen toen je afgestudeerd bent?
1: Ik ben afgestudeerd als interieurarchitecte.
0: Oké.
1: Dus, en dan heel lang een eigen...

0: ja, ontwerpbureau gehad, ja. Nog steeds eigenlijk. En ja, dan een paar jaar in het buitenland gewoond ook.
1: Waar?
0: In Marokko.
1: Marokko?
0: Ja, ik heb 4 jaar in Marokko gewerkt.
1: En een hele belevenis.
0: Ja, een hele belevenis inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Maar het is goed gekomen intussen.
0: Het is goed gekomen, ja, ondertussen.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Ik heb er goede herinneringen aan overgehouden.
1: Dat is ook al iets.
0: Ja.
1: En dan terugkomen naar Antwerpen.
0: Terugkomen,
1: ja, die
0: naar
1: wereldstad.
0: Antwerpen.
1: Dat is normaal, hè?
0: Ja, maar ik moet in eerlijkheid... Ben ik niet teruggekomen naar Antwerpen, ben ik teruggekomen naar Gent.
1: Oei, ja.
0: Ik ben 3 jaar geleden ondertussen... na 12 jaar van Gent naar Antwerpen teruggekomen.
2: Maar dat is een goede transitiezone, ja, tussen, ja, Marokko,
1: ja,
2: en Antwerpen.
1: Zo'n beetje acclimatiseren, hè? Zo, ja. Ja, ja, je kunt niet direct van de hitte in...
0: Nee,
1: dat gaat niet, dat gaat niet.
0: Je moet even op de parking wachten tot je terug naar de Gent,
1: ja, ja, ja, ticketje
0: komen.
1: Krijgen, hè?
2: Een soort quarantaine, zeg.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, we gaan een muziekje schrijven. Muziekje spelen. Het regent in Antwerpen, Boudewijn de Groot. Het is eigenlijk een liedje, als je het goed hoort, over, ja, over de uitslag van verkiezingen in die tijd. Hè, dat Antwerpen een beetje zwart begon te kleuren.
2: Mm-hmm.
1: Waarom heb je dat nummer gekozen?
2: Omdat het effectief geregend heeft vandaag.
1: Ja.
2: Nee, en omdat we ons daar bewust aan moeten blijven,
1: okay,
2: vind ik. Zonder te zeggen van zwart-wit of van, ja, welke kant dat ik dan, okay, zou staan. Ik sta aan geen kant eigenlijk.
1: Nee, zoals, nee, zoals wij.
2: Ja, ik sta aan geen enkele kant. Maar de samenleving is een schip. En als we allemaal te veel aan één kant zitten, dan kapseizen het.

0: Boudewijn de Groot. Beide fan van Boudewijn?
1: Enorm.
0: Ja. Enorm. Zo ongelooflijk, hè?
1: Ja, dat is een minder gekend nummer, dit. Ja. Maar blijft goed, hè. Hij heeft zijn achternaam niet gestolen, hè. Dat is een heel grote meneer.
0: Ja, ja, ja. Goed, een vraagje. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Direct al likes knieren.
1: Dat is eigenlijk lang geleden. Dat is meer dan 20 jaar terug.
0: Wow.
1: Hadden, die bestaan nog altijd, maar in een nieuwe versie. Wij hebben het over de Old School Club Capitaal in het Stadspark in Antwerpen. En wij waren daar alle twee afwisselend in verschillende functies ook werkzaam. Ik als DJ, jij als?
2: Hospitality, inkom, een paar personeel.
0: Okay. Ja.
1: Dus een van de gezichten. En daar werkten alleen maar mooie meisjes. Dus ik sprak Maxine daar ook aan. Hebben we daar in het begin even een klasje gehad. Want ik kwam eens binnen op een avond waar ik niet moest draaien. Maar ik was eigenlijk een van de residents. Dat wil zeggen, vaste DJ van die boîte. En je komt eraan. En nu de baas, Anthony, die we alle twee heel goed kennen. Anthony van Isakker, had wel tegen haar gezegd. We moeten strenger zijn aan de inkom, want er zijn te veel mensen die pretenderen dat ze geen entree moeten betalen, al ging dat maar over 5 euro toen.
2: Ja, of 10 euro, maakt niet uit. Ja.
1: Nou, ik denk dat het maar 5 was toen. Maar er waren te veel mensen die dat zo vanzelfsprekend vonden dat ze gratis binnen mochten. Nu, een resident DJ mag natuurlijk.
0: Altijd.
1: Ik speel er altijd zwaar onder mijn prijs ook. Hè. Uiteraard.
2: Moet erbij gezegd worden.
1: En een resident mag gratis binnen.
0: Mm-hmm.
1: En die komt eraan en zegt, Ela. Betalen. Ik zeg, goed betalen.
2: Oh, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, sta jij op de lijst vandaag? Dat heb ik gevraagd.
1: En een resident DJ hoeft niet op de lijst te staan. Dat is een resident DJ. Dat is mee personeel. Je bent mee een soort ambassadeur van die club. Dus ik zeg, je weet toch wie dat ik ben. Als in, je kent mij toch als persoon, als werkende persoon hier in de club ook. En zij heeft dat geïnterpreteerd, dat ik zei aan, hij zegt, je weet toch wie dat ik ben?
2: Zeker. Dat kwam erachter. Je weet toch wel wie dat ik ben, zeker?
1: Nee, die is zeker, dat fantaseerde er nu bij, dat is niet waar. Dus dat was een verkeerde interpretatie. En dan dacht ik wel tegelijkertijd, wat een pittig juffrouwtje is dit.
0: Mm-hmm.
1: Daar zit wel pit in.
0: Okay.
1: Daar moet ik eens mee gaan praten.
0: Ja.
1: En dan hebben wij nader kennis gemaakt, toen, een stevige flirt gehad.
2: Mm-hmm.
1: Ik ben dan verder avances blijven maken, haar uitnodigen om te gaan eten, eens naar de cinema te gaan. Ik ben haar altijd, waar dat ze... Wacht, ik ga eerst dit afmaken. Verschillende keren, echt herhaaldelijk gevraagd. Ja, en aan de tijd, als je altijd een nee krijgt, dan heb je de boodschap wel begrepen en dacht ik van, oké, dit gaat niet verder. Maar ik ben er altijd blijven uitnodigen. Mijn evenementen, de feestjes die ik organiseerde, de arts, de kunsthappenings die ik al 7-8 keren heb gedaan met mijn broers. Elke expositie die ik deed, kreeg jij altijd een uitnodiging.
2: Dat klopt.
1: Ja. Ik heb haar zelden gezien. Zelden. Ook omdat ze natuurlijk in het buitenland vertoefde. Ik heb mezelf eens uitgenodigd in Marokko. Dat was geen goed plan. Omdat ze daar toen was ook bij haar familie en haar vriend.
0: Ja.
1: En een goede 4 jaar, een half geleden... Nee. 7 jaar geleden is ze wel naar een D-arts gekomen. Dan heeft ze zelf een schilderij gekocht.
0: Mm-hmm. Wow.
2: Ja.
1: Maar dat is de bedoeling van D-arts. Je nodigt nu een ruime kennisgekring en familie uit. Mensen kopen meestal aan de prijs dat wij het hebben gekocht, het schilderij terug. En je kan dat terugzien bij die mensen als je daar eens op bezoek gaat. En dat is hetgeen dat ik nu ook zie. Ik zie dat schilderij terug nog altijd heel goed.
0: Ja.
1: Van Maarten de Laren. Ja. Top. Nogal donker, maar een toplandschap. Zwat. We komen elkaar terug tegen op de verjaardag van een gezamenlijke vriendin. We hebben elkaar wel gezien af en toe. Mm-hmm. En altijd wat oogjes en blikken werpen van op afstand. Maar heel, heel comfortabel, heel fatsoenlijk. Heel, proper eigenlijk.
0: Oh.
1: En dan toen op die verjaardag van die vriendin, van Sophie Verplanke, zijn we aan het praten geweest. En dat is dan in een kus versmolten geweest. En vanaf daar is het verhaal eigenlijk verder begonnen.
0: Amai.
1: En zijn we terug verder. Is er wel ingegaan op mijn advances om eens iets te gaan eten samen.
2: En daar mogen we dan ook eerlijk zijn. Heb ik hem gewoon aangesproken en heb gezegd, ik denk dat het nu tijd is voor dat drankje. Laten we dat toch maar eens doen.
0: Wat een mooi verhaal.
2: Ja.

0: Toch wel een van de mooiste. Ja, begin hier met van alles toe. Gooi in Studio 2.
1: Ze kan agressief zijn, ja, zeker op een zondag.
0: Ja. Het is naar die kant, hè? Maar ik zie net dat je moet slaan. Goed. Wat zich hier allemaal afspeelt in Studio 2, je wil het niet weten, maar het is fijn gezelschap en we gaan verder met hun verhaal, hè. Dus 4 jaar geleden besloten om samen te gaan.
1: Ja.
0: En sindsdien doen jullie...
1: Na een reisje dat Maxine had georganiseerd, mm-hmm, naar Kassel, waar ze de Documenta, de grote kunsthappening, met mondiale uitstraling om de 5 jaar organiseren in Kassel in Duitsland. En ik vond het heel fijn ook dat zij afkwam met dat initiatief. En dat is iets dat mij uiteraard interesseert. Ik was daar zelf nog nooit geraakt. En zij kwam ermee af en dat vond ik al fantastisch. En daar hebben we gezegd van, oké. Want de eerste maanden zeiden we tegen elkaar, zij kwam net uit de relatie, ik eigenlijk ook. Hadden we gezegd van, jammer, ik ben niet op zoek naar een partner, ik ben eigenlijk niet op zoek naar een relatie op dit moment. Hè? We hebben alle twee rust nodig, maar daar, ja, dat ging zo leuk, dat was zo plezant.
0: Ja,
1: dat was echt een enorme klik die nu al meer dan 4 jaar duurt.
0: En ook Kassel, ja, Axel dacht van, eindelijk maak je zo'n prijs, hè.
1: Ja, dat en eindelijk zo, iemand die initiatief neemt.
0: Ja.
1: Die het niet alleen zegt, maar die het ook doet.
0: Ja.
1: Dat vond ik heel fijn.
0: Ga jij ook altijd mee?
2: Vaak, ja.
0: Naar Amerika en zo?
2: Nee, als het voor productie is, niet.
0: Nee.
1: Maar dat is werk, hè, ja.
2: Dat is werk. Maar liefde voor kunst wel. Wij gaan veel kunst zoeken in het buitenland samen.
1: Onze reisjes worden dikwijls bepaald door veilingen. Tegenwoordig kun je online alles volgen. En dan kom ik op iets en dan koop ik iets in Duitsland, Frankrijk, soms zelfs Spanje of Italië. En dan zeg ik, ik heb daar iets dat ik moet gaan ophalen. Nu moeten we wel op reis naar daar.
0: Oké.
1: En dan doen we dat dikwijls samen. We zijn al verschillende keren op en af gegaan naar Parijs. En naar Engeland ook. Heel leuk, hè?
2: Spanje.
0: Ja. Geweldig. Zeg, het volgende nummer is... Geef mij je nummer. Ja, dat is zoiets, hè. Een van de eerste vragen tegenwoordig. Vroeger was dat nog niet, hè. Want gsm's en zo... Maar wij schillen wel iets, hè. Van leeftijd.
1: Ja, maar er was al wel telefoon. Is
0: ja, telefoon wel, hè. Maar
1: het is niet dat wij met postduiven werkten, hè.
0: Maar zo je toch... Wij hadden nog liefdesbrieven, hè.
1: Ja, Axel. Klopt wel, ja.
0: Die hier ook, nee, een parfum, hè? Dat werd nog gedaan. Nu wordt het afgemaakt met een sms'je en zo.
1: Ja.
0: Come on. Stijl is er niet meer.
2: Ja,
0: stijl is er niet meer. Maar geef mij je nummer van Ernst Loo.
1: Ja.
0: Een van de gasten op jou...
1: Meer dan een gast, echt een absolute vaste waarde. En hij zit trouwens ook mee in het kernteam van de organisatie. Hij treedt dikwijls op met zijn vrouw, Deborah Ostrega.
0: Mm-hmm.
1: Dus in die constellatie zullen ze ook optreden op 20 september op het Antwerpse Zuid. Hij heeft ook het Zuiders in een lied geschreven. Met andere woorden, het is iemand die, zoals ik, in de eerste 13 edities... elke editie mee heeft gedaan. Een van de weinigen. Ik denk dat wij de enige twee zijn. Misschien nog Els Dottermans erbij of nog een paar andere mensen. Maar die elke editie van die eerste reeks al hebben meegemaakt. En het is daarom dat wij nu ook in dat basisteam zitten van de organisatie.
0: We gaan eens luisteren, hè. Geef mij je nummer en scroll.
3: Uit stilstand werd nog nooit iets moois geboren.
4: Dat is heel goed gezegd. Heel goed.

0: geef mij je nummer en sloop. Een vraagje erover. Maxine, jij helpt. Allee, jij zit nu ook mee in het Zuiderzinnencomité?
1: Ja, sinds het eerste jaar van de nieuwe edities dan.
0: Ja. En jullie hebben een podcast of zoiets gemaakt?
1: Ja, ik ben nu post-Zuiderzinnen. Vorig jaar ben ik met een podcast begonnen. Eigenlijk net voor Zuiderzinnen had ik het idee om een podcast te starten met wat artiesten, waaronder Ernst en Deborah zijn toen bij mij ook gast geweest, om eigenlijk Zuiderzinnen een beetje reclame te maken op die manier. En post het festival heb ik gezegd van laten we dat gewoon verder zetten. Heb ik ook het thema van dit jaar Zuiderzinnen verteld als de naam van de podcast. En interview ik eigenlijk een hele hoop gasten die ook al hebben gestaan op Zuiderzinnen. Maar misschien nog, of die misschien in de toekomst er ook gaan zijn. Maar vooral makers die een verhaal te vertellen hebben, die met het woord bezig zijn. Maar dat kan op verschillende manieren. Dat kan een regisseur, een choreograaf, maar ook Els Dottermans, ook Ernst Leu. Axel is ook al geweest ondertussen. Ja. Dus een heel hoop verschillende mensen, van dichters, poëten tot muzikanten. Heel leuk.
0: Dat is wel mooi. Ja. En waar kunnen mensen die podcast beluisteren?
1: Op Spotify en Apple Podcasts.
0: Oké.
1: Ja, en dus deze week komt Robbie Claire nog uit. Volgende week hebben we een artieste, Kat Beauvais, die wij binnenkort ook gaan exposeren in de galerij. Dus ja, dat is een heel leuke link tussen zowel het festival als de andere dingen die wij doen. Ja.
0: Oké, mooi. Deze week overleed Dolly Parton.
2: Mm-hmm.
0: Ja,
1: triestig nieuws.
0: Triestig nieuws, maar ze heeft gelukkig blijkbaar niet veel pijn gehad of niet lang ziek geweest.
2: Ja, in 80 jaar een grote dame geweest. Hè,
0: geweldig.
2: Binnen de cultuur van de Amerikanen, heel belangrijk. Alleen, laten we zeggen, 60 jaar van die 80 jaar was die aanwezig en bleef die zichzelf.
1: Ja.
2: Maakte die ook tijdloze muziek en eigenlijk is dat heel krachtig.
0: Ja, zoals Willie Nelson, hè. Ja. Natuurlijk is Nelson 93 momenteel. Brengt nog elk jaar een cd uit.
2: Ja?
0: Dus wel mooi. Maar we zullen ze in ieder geval missen. En jullie hebben vanzelfsprekend het mooiste liedje van haar uitgekozen. I Will Always Love You.
2: In haar versie?
0: In haar versie.
2: Want de meeste mensen kennen niet de versie van Whitney Houston.
0: Ja.
2: Maar die van haar is... Vind ik krachtiger, juister, omdat authentiek van haar is. Wat je zegt, gaat nu Willie Nelson erbij... Zeker een belangrijke muzikant. Maar wat zij heeft gedaan als vrouw, ook al in de jaren 70, 80, misschien zelfs 60 al, is toch nog opmerkelijker dan wat Nelson heeft gedaan. Omdat het niet zo evident was om je als vrouw te manifesteren in die wereld.
0: Ja.
2: Moet je daar een grote Willie Nelson van?
0: Nee. Maar Nelson, mogen niet vergeten dat Nelson vele jaren geleden begonnen is met schrijven voor anderen. Eigenlijk Crazy van Patsy Cline. Dat is van Nelson, hè. Dus...
2: Ja, zij schreef ook nummers voor anderen, hè.
0: Ja, natuurlijk. Een geweldige vrouw. We kunnen haar gedachtenis nog altijd terugvinden hier op Radio Minerva. En als jij zeker in Amerika is ze naar Dollywood gehad, hè.
2: Dat zijn we van plan in als er een derde reeks
0: komt. Zie je het?

0: weet dat dit niet echt een liefdesverhaal is, hè? Dat liedje.
1: Dat gaat over haar publiek, hè?
0: Nee. Zij was met haar manager, Porter Wagner. En op een zeker moment stuurde hij haar in een richting waar dat zij eigenlijk niet in wou. En zij wou vrij zijn. En ze heeft dan zich losgerukt eigenlijk. En toen heeft ze dat liedje geschreven om te zeggen van, ik ben u heel dankbaar voor alles wat dat je voor mij gedaan hebt. Ik zal altijd van u houden, maar ik moet wel mijn eigen weg kunnen gaan.
1: Ah, een soort van envoi eigenlijk.
0: Ja.
1: Want dat is... Mij hebben ze verteld dat dat een ode was aan haar publiek.
0: Nee.
1: Ah.
0: Nee,
1: en hoe heette die man, Porter?
0: Porter Wagner. Hmm. Ja. Dat is het verhaal. Goed, maar wij gaan verder. Hè. We gaan verder naar Stef Bos, die wel aanwezig gaat zijn.
1: Absoluut.
0: Ja. En waar gaat hij spelen?
1: Die speelt in Bernards Veilinghuis.
0: En dat is?
1: In de Verlatstraat.
0: In de Verlatstraat. En iedereen kan er binnen. Is dat gratis of iets dan met tickets?
1: Daar moet een ticket voor hebben.
0: Ja, ja.
1: Het groot podium is gratis, maar we raden iedereen aan, ook al blijf je heel de dag aan het groot podium zitten, een ticket kost 9 euro.
2: Ja, zelfs, ja.
1: En als je het op voorhand boekt, zelfs maar 6,5 of 7. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die sowieso gratis mogen komen. Ja. 65 plus.
2: Studenten.
1: Mensen met een speciale A-kaart.
2: Kinderen.
1: Met kansarmetarief of zoiets. Ja, ja, of wat.
0: Amai.
1: Maar dus een onder 18 jaar komt er ook gratis in. Maar degene die het... Je support ons ermee. Dat is een klein bedrag.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee zorg je ervoor dat Zuiderzinnen zal blijven bestaan.
0: En hoe laat treedt die op?
1: Dat zal rond een uur of 3-4 zijn. Ik dacht 3:30, zoiets.
0: Okay.
1: Maar het programma is te checken online. Hè, zuiderzinnen.eu. Zuiderzinnen.eu.
0: Ja.
1: Daar kan je tickets kopen en daar kan je heel programma bekijken wie waar wanneer speelt.
0: Ja, om 15 uur. Nee, 16 uur 20 in de Bernardzaal.
2: Na jou.
1: Ah ja,
2: naar
1: mij.
2: Na Axel zelf.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja, ik kan er pas om 20 na zijn. Axel, ik kan het niet halen. Ik kan het niet halen.
1: Sinds ik het niet anders verwacht.
0: Ah, oké. Okay. Tussen de liefde en de leegte, laat ons even samen genieten van Stef Bos.
1: Top.

0: een van de nummers uit zijn beginrepertoire. Nee? Ja.
1: Maar blijft een goede nummer.
2: Fantastisch.
0: Ja, ja, ja, ja, dat is dikwijls zo. Hè. Hij evolueert natuurlijk en nu begint hij dan liedjes te maken over, ja, eigenlijk ten opzichte van zijn kinderen benauwd, van als ik er niet meer ben enzovoort. Terwijl dat hij vroeger dan andere dingen deed, gelijk papa, hè, ja, ten opzichte van zijn. Dus je begint het generatieverschil wel te voelen, of ja, ja, het schuiven van de generatie.
1: Is dit nu later? Nu zijn we later.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Voel jij dat ook, Axel? Het generatieverschil?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je een dagje ouder wordt?
1: Ja, maar wat ik nooit had kunnen durven denken of dromen misschien zelf. Ik stond gisteren nog achter de DJ-boot op de einde zomerfeesten bij
0: Hoven?
1: Ja, bij de Butcher Store.
0: Ja?
1: Te draaien als DJ. En ik word binnen 2 maanden 58.
0: Amai.
1: En ik denk dan, mijn vader,
0: ja,
1: als die in 58, ik zou die nooit echt in een DJ-boot zien staan, maar dat was ondenkbaar. Dat was eigenlijk, ja, al een oudere man. Geen echt een oude man, maar
0: ja, ja,
1: dat was meer dan een volwassen. Ja, dat was, ja, ja. Die was ook nog niet fijn carrière, want die was vol een bak bezig nog, maar
0: ja, die zijn rustiger, gezapiger. Ja. Dat is een andere generatie, terwijl dat wij nog veel drive hebben. Hè.
1: Wel, het is dat. En ik doe dingen waar ik niet had van gedacht van die nog op deze leeftijd te doen. Onder andere dat DJ.
0: Ja.
1: En ik, ja, veel mensen zeggen dat. Ik voel me mijn leeftijd niet meer. Ik heb dat echt. Hè, maar toen ben ik nog uitgegaan. Dan gaan we naar het Leipaleis, waar ik dan met madame ben tegengekomen. Die ook nog een stapje was ontzettend met vriendinnen. Dan komen we elkaar op een nachtelijk moment tegen.
0: Ja.
1: Hoe dat we elkaar hebben leren kennen ook. Hè. Maar En dat is allemaal een soort van zelfsprekendheid heeft dat. Terwijl, ja, als ik stilsta bij mijn leeftijd, ja, ik krijg constant dingen binnen van de wat is het? De gepensioneerde krant of zoiets.
0: Ja.
1: En ik denk van, hey, mannetjes, hou toch eens even op.
0: Ja, ik geef u altijd op, hè. Dat ben ik. Ik geef altijd dat e-mail aan de, zo van,
1: en ik heb niks. Allee, ik bedoel, ja, je zei uw leeftijd. En ik wil dat ook niet, want er zijn mensen die dat in je leeftijd willen verbergen. Ik zeg altijd mijn leeftijd. Ik heb daar nooit over gelogen. Ik vind dat belachelijk. En mijn referentiepunt is altijd Donald Madder geweest. Die is overleden op zijn 31 jaar. Was een van mijn beste vrienden. Nog altijd, maar bon, hij zit aan de andere kant. En voor mij is elk jaar dat ik erbij krijg een geschenk. Een jaar dat mij gegund wordt en dat ik meer cadeau krijg dan mijn beste vriend Donald niet.
0: Dat is wel
1: krijg.
0: Mooi. Dat, ja, is mooi gezegd. Mag ik vragen hoe jong jij bent, Maxine?
2: Ik ben 45.
0: 45,
2: ja,
0: wow.
2: Maar lieg ook nooit over mijn leeftijd. Ik vind het perfect.
0: Nee.
1: En ik wil er nog iets bij zeggen, want we zijn een gezamenlijke vriendin onlangs verloren. Sarah van der Meijer, die hier trouwens op Linkeroever woonde, was net verhuisd naar Spanje om daar een nieuwe elan aan haar leven te geven. En dat was haar ontlukken. Een vreselijk ongeluk. En
0: dat doet u nadenken.
1: Dat doet u terug nadenken. Ja. En dan zit u terug met 2 voetjes op de grond. Zeven niet over uw leeftijd. Zijn blij dat je dat leven nog kunt verteren. En geniet ervan, mocht er het beste van.
2: Elke dag meemaken waar je kan.
0: Ja, s'morgens voel ik mij 81 en ik verjong. S'avonds denk ik dat ik terug 18 ben.
2: Ah, maar dat ken ik.
0: Het lukt niet meer, Axel.
1: Nee,
0: ik moet het toegeven. Maar ik blijf steken op rond de 50, dat is toch ook leuk. A Walk in the Black Forest, dat is iets voor u, hè? Want Axel Daas leren die naar Radio Minerva komt en Gine Klaus Wunderlich.
1: Ja, dat gaat
0: dat
1: niet.
0: Dat kan gewoon niet, hè?
1: Voilà, en het leven is ook wonderlijk. Voilà.
0: En speel jij die platen ook als jij draait, Klaus Wunderlich?
1: Soms, dank er vanaf. Gisteren nu niet, maar als ik op een iets vrijer ding. Allee, ik ben daar ook vrij. Ik mag daar doen wat ik wil. Maar op sommige plaatsen durf ik het ertussen gooien.
0: Goed bezig.
1: Absoluut.
0: Goed bezig, dat is leren.

0: Wist je dat, Maxine, dat hij van dit soort muziek houdt?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. En ik moet zeggen, ik kende het nummer ook niet. Ik word er helemaal goed gezind van.
0: Oké. Een goeie fan. Wordt een goeie fan. Komt goed uit. Ja, ja. Absoluut. Vanavond, hij heeft zelfs ooit een LP van mij gekregen. Vraag me dat hem die vanavond opzet. Wordt direct goed gezind. Goed, jongens. We gaan dit eerste uur bijna afsluiten. Wat zijn de... zijn 50 artiesten die optreden als ik zoiets zie, of meer?
1: Ja, 100.
0: 100.
1: Ja.
0: Amai.
2: Ja. Dat is dus je moet echt wel een plan uitstippelen, hè?
0: Ja, ja, van waar naar waar dat je gaat.
2: Ja, en wat dat er ook is die een dag, is jij een live podcast doen, hè?
1: Ah, ja, juist. Dus naast Bernhard heb je Duvel Union. En dat is een ruimte waar ik dan de live podcast van zelf.
0: En waar is dat?
1: Dat is in dezelfde straat als Bernhard's platform, dus okay. In de Verlatstraat.
2: Vlak ernaast, hè?
1: Ja, ernaast. Ja. Mensen kunnen zich inschrijven via de website van zuiderzinnenverteld.be. En dan kunnen ze dat ook bijwonen. En dan ga ik naar verschillende artiesten die op het podium staan die dag interviewen. Live, waaronder ook Stef Bos.
0: Oké.
2: Okay. Die gaat rechtstreeks van Veilinghuis Bernhards daarnaast naar de podcast. En dan nog even naar... Nee, dat ga ik niet zeggen. Verrassing.
0: Nee. Oké. Geen verrassing vandaag.
1: Maar dus leuk, ja. Iedereen
2: maar 20 september al.
1: Okay. 20 september. Iedereen komt dan een praatje maken bij mij ook even. En eigenlijk met hetzelfde concept als Zuiderzinnen. Ja? 10 tot 15 minuten op het podium staan. Kunnen ze bij mij komen luisteren naar een live interview.
0: Oké. En dat vinden ze later ook terug op Spotify.
1: De week daarop wordt dat dan gelanceerd.
0: Ja, ja. En dat blijft er voor forever and ever op staan.
1: Forever and ever blijft dat
0: geweldig. Ja, dat laat een eeuwige vlam branden, hè? Ja. Eternal and Flame.
1: Ja.
0: Het nummer dat jullie hebben gekozen.
2: Dat was, ja, en dat dragen we graag op aan Sarah.
1: Aan Sarah, inderdaad.

En met de Bengals zijn we aan het einde gekomen van dit eerste uurtje, beste luisteraars. Zo dadelijk journaal en reclame. Ik wil u nog meegeven dat volgende week we ook een dichter ontmoeten hier. Erik van Malder is zijn naam. En vanaf dinsdagavond ben ik weer terug live, of kom ik uit vakantiestemming met Coverland. Dinsdagavond tussen 10 en middernacht ben ik er weer helemaal terug voor jullie. Tot na de klok van 3.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Een moeder diende begin augustus een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Maar volgens VTM Nieuws blijft het daar mogelijk niet bij. Want nog een andere moeder komt met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evens.
6: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt. Omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat. En minderjarigen natuurlijk.
5: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche, volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van het eiland Cyprus is een veerboot gekapseist, niet ver van een haven. Tientallen mensen zijn in het water gevallen en er is ook al sprake van zeker 6 doden. Er is een grote reddingsactie aan de gang nu. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil een internationale top organiseren in Amsterdam om de Wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. Een huidig FIFA-baas Infantino is niet welkom daar. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De Nederlandse bond wil een nieuwe leider. In maart volgend jaar kiest de FIFA een opvolger voor Infantino, maar voorlopig is hij nog maar de enige kandidaat. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer ook. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Rond 20 graden dan.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Ja, tranen. Die vindt u hier vandaag niet, beste luisteraars. Welkom bij Radio Minerva. Tweede uurtje van Zondag Minerva met Cis van de Bist. En in Studio 2, Maxine van Gils en Axel Daasleren. We komen vandaag vooral vertellen ook over Zuiderzinnen. Het, ja, het kunst. Hoe kunnen we het eigenlijk zien? Is het een kunstfestival?
1: Ja, en je zegt daar iets. Vertellen over Zuiderzinnen, dat is effectief het thema dit jaar. Ja. Zuiderzinnen verteld is de titel van de podcast van Maxine. Mm-hmm. Maar Zuiderzinnen verteld is ook het thema van dit jaar. En dat is eigenlijk wat we doen. Is het een kunstenfestival? We draaien hierna Bram Vermeulen. Hè? Dat is mee een van de scheppende vaders, om het zo te zeggen. Luc Huibrechts, Bram Vermeulen en Eddy van Vliet kwamen terug van een literair festival, zoals ze dat noemen, een literair feest. Mm-hmm. En die vonden dat stoffig, beknot, altijd dezelfde koppen en veel te ernstig. En die zouden zitten, we zouden iets moeten doen rond taal, rond het woord, rond literatuur en poëzie, waar dat voor iedereen is. Dus daarom niet drempel verlagen, want het niveau blijft hoog, maar waarin dat we de deur breed openzetten naar iedereen toe. En dat het echt een feest, een woordenfeest is, een festival van het woord. En is het een kunstenfestival? Tuurlijk. Maar het is voornamelijk bedoeld om mensen bijeen te brengen, te verbinden, van alle vormen, kleuren en pluimage. En ze concentreren rond die taal, want dat is nog altijd het communicatiemiddel bij

0: toe te brengen.
1: Stand-up comedy zit er ook bij.
0: Ja.
1: En veel muziek. Hè? Ik bedoel, de lyriek in de taal ligt heel dichtbij. Is poëzie eigenlijk. Ja. Hè? Dus het is niet alleen maar over boeken. Er zijn heel veel en goede en belangrijke schrijvers die komen. Maar er zijn ook gekende gezichten die hun favoriete teksten komen brengen. Om inderdaad dat zo breed mogelijk publiek aan te trekken. En die werken wel als een aangename magneet.
2: Duidelijk in koop.

0: Terecht applaus voor Bram Vermeulen. Ik denk dat er wel een flesje op was op die tijd natuurlijk, hè? Fleske wijn, hè?
1: Ja, ja. Ja.
0: Af en toe
1: een glaasje wijn, die is ja, perfect, hè?
0: Ja, ja. Zeg, jij had ook nog een gedicht bij voor ons.
1: Ja.
0: Een gedicht, niet zomaar een gedicht, maar een gedicht van onze nieuwe stadsdichter.
1: Deze is al even stadsdichter is van Antwerpen, Ezohe Weide.
0: Ja.
1: En we zijn eigenlijk heel blij dat ze dit jaar bij is. We hadden ze al eerder gevraagd, maar ze moest telkens iets doen in het buitenland. Dus, en ja, ik vind dat een... dat is iemand die niet van oorsprong Nederlandstalig is, dan hier is komen wonen en dan de taal zo onder de knie heeft gekregen dat hij eigenlijk prachtige gedichten schrijft. Ik zou er eentje willen voorlezen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Wij tussen wateren. Ik herken mezelf in jou. Een mozaïek van talen. Een weefsel van verhalen. Onze wateren raken de kade. Spreken in vloeiende accenten. Papillement op je tong. Als geraffineerde moedertaal. Vrijheid broeit onder palmen. Getekend door koloniale sporen. Namen die nooit gekozen zijn. En toch, brio. Kleuren weigeren te verbleken. Ogen kijken naar gisteren en morgen. Wij spiegelen elkaar, schitterend in gelaagdheid. Putten kracht uit een bodem die blijft geven.

0: Een beetje koud in mijn hart, Frank Boeien. In Studio 2 nog altijd, Axel Dansleren samen met zijn partner in crime en partner in love, Maxine van Gils.
1: Yes.
2: Hallo.
0: Het is altijd zo leuk om jullie te zien. Hè. Als we nu even de lijst in blokjes afgaan van wie komt er allemaal ten tonele op Zuiderzinnen. Dan heb ik daar Anoushka Melkonian. Dat zegt mij niks, Axel.
1: Wel, die is voor toch vrij gekend in die zin. Ze presenteert op M&M. Ze is ook actrice. Ze heeft al in verschillende dingen meegedaan.
0: Mm-hmm.
1: Onder andere Lisa, maar ook andere dingen. Ja. Dat ik nu niet onmiddellijk kom. Nee. Maar in ieder geval, ik heb ze leren kennen als wij samen bij de tafel van Gert zaten. Als wij samen bij de tafel van Gert zaten, heb ik ze leren kennen. Dat klikt er onmiddellijk goed. We zijn beginnen spreken. Zij vond Zuid, wij kwamen toen ook over Zuiderzinnen vertellen. En we hebben haar geprogrammeerd. En zij gaat teksten brengen in verband met de dood, als ik mij niet vergis.
0: Oei.
1: Maar, je zegt nu oei. En dat is de reden waarom dat zij dat doet.
0: Ja.
1: Omdat mensen altijd dan erachter springen. En zij maakt dat heel behapbaar, ook voor jongeren. Dus ze is heel populair bij de jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een heel charmante verschijning zelf. Maar ze heeft daar ook veel over te vertellen. Dus ik ben heel benieuwd naar Anoushka Melkonian.
0: Oké.
1: Melkonian, sorry.
0: Melkonian is het, ja. Oké. Dan hebben we Arbeid Adelt, jou, Ben Segers natuurlijk, Benno Bernhard, ons bekend. Maar dan komen we aan Bjerta Camberi. Dat zegt mij ook niks. Ken jij die persoonlijk?
1: Bjerta Camberi?
0: Ja.
1: Nu, dat programma wordt natuurlijk opgesteld
0: door een aantal mensen.
1: Door een aantal mensen. Ik ken niet alle 100 mensen.
0: Nee. Oké, maar dan gaan we verder.
2: Misschien ook wel een sterkte is van Zuiderzinnen. Dat er niet altijd allemaal heel gekende namen zijn, of in hun wereld wel gekend. Maar dat ook leuk is om te ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: Namen die we nog nooit hebben gehoord.
0: Tuurlijk.
2: Of misschien minder goed kennen. En dat is dan fijn om naar hun ook eens te gaan luisteren.
0: Zeker en vast. Chris de Stoop, die kennen we natuurlijk allemaal. Christophe Vekeman, die treedt op daar in het Raamtheater, in de zaal van het Raamtheater in de Nieuwe Linde.
1: Christophe Vekeman, ja. Een heel gekende figuur. Hè?
0: Ja.
1: Doet altijd de boekbesprekingen en de literatuurcommentaren op Clara.
0: Ja.
1: Is zelf ook een schrijver en een goed schrijver. En een heel goede verteller ook. Die moesten we er zeker bij hebben nu met Zuiderzinnen verteld als thema. Vekeman is altijd een flamboyante figuur ook, cowboyhoed op, boots, zijn typische stijl, maar is een heel goede verteller ook, fijne mens. Ook.
0: Dan een man in het pak, Dave Sinardé.
1: Ja, een persoonlijke vriend ook van ons.
0: Ja.
1: Die komt niet alleen over politiek geschiedenis vertellen, maar die brengt ook altijd teksten die hem beroerd hebben. Zijn moeder is dit jaar heen gegaan, helaas. En ik denk dat hij wat teksten gaat brengen in die stijl.
0: Dan Diane Broekhoven, die kent natuurlijk iedereen, net zoals Dirk Druilands, maar dan Dupont.
2: Dupont heb ik, want ik ben niet alleen de podcast nu, maar ik heb in vorige editie ook mee gepresenteerd. En vorig jaar heb ik in de Hopper gepresenteerd en daar was hij te gast. Een dichter die zich echt laat invloeden door klassieke oudheid, een beetje combinatie met aan de moderne avant-garde. Gaat heel veel over verlossing en lijden en het einde van de wereld. Dus ja, zeker interessant om naar te komen luisteren.
0: Dan DWB.
1: Dat is een raadsel voor ons.
0: Dat is een raadsel.
1: Een grote verrassing. Nee, maar dat zijn dus dingen die te ontdekken zijn.
0: Natuurlijk.
1: Dat is een auteur.
0: Ja, dat is ook...
1: maar wat hij juist gaat doen, dat weet ik niet. Maar dat zijn dingen die te ontdekken vallen. Ga ook niet altijd alleen maar naar namen kijken die je al kent. Het festival is op die manier, zoals Maxine ook al net zei, opgebouwd om mensen uit te nodigen om nieuwe dingen te ontdekken.
0: Ja.
1: Ga natuurlijk kijken naar al die mensen die je wel kent, maar je moet echt een programma opstellen. Hè? Er zijn 17 locaties, meer dan 100 artiesten. Je kan niet iedereen en elke plek gaan bekijken. Je moet wat selectief zijn, maar verras jezelf door naar iemand te gaan kijken die je niet kent.
0: Ja.
1: Want wij hebben heel veel mensen die de vorig jaar terug zijn gekomen. Ik heb een paar raden van welke of gene. Dat gedaan en die komen er altijd allemaal unaniem positief verrast uit. En die zeggen, ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan, want dan leer ik ook iets nieuws kennen.
0: Dat is ook leuk, hè?
1: Ja, dat is absoluut. Daar okay. gaat het ook over.
0: Tijd voor een streepje muziek. Wat hebben we gekozen? Als ze lacht, van Yevgeny. Waarom? Yes. Een van de favorieten?
2: Ja, bij mij wel.
0: Bij jou wel?
2: Ja, ik luister daar heel graag naar. Ik word er ook op een of andere manier ook
0: nog beter gezien.
2: Ja, goed gezind van. Ik ben dan ook te lachen.

0: Ja, de glimlach van een kind, daar begint het al mee. En hoe groter dat ze worden, hoe mooier dat die zijn. Ah. Zeg, mama, even tussendoor. In dit programma springen we graag van Brussel op klein patatjes, zoals ik het zeg. Hoe is het met de carrière?
1: Met die van Maxine of met die van mij?
0: Eerst met die van jou. We zien jou wel in Amerika en zo.
1: Ja, en Axel terug naar Amerika. Dus de tweede keer dat ik daar ben.
0: Jij mocht er nog binnen gaan.
1: Ik mocht nog binnen. We hebben weinig problemen gehad, maar andere mensen wel. Je sociale media worden gecheckt. Het is niet meer zo vanzelfsprekend en niet meer het vrije land, het vrije Westen, zoals we dat kennen. Dat is niet meer. Hè. Het land is ook heel verdeeld, maar de eerste aflevering was nu afgelopen dinsdag. Nu, binnen 2 dagen, is de tweede aflevering. Het wordt lichter. De eerste aflevering, we werken per thema nu. De eerste aflevering had te maken rond Trump. Er zaten een aantal zeer ernstige onderwerpen in, maar we willen ook de couleur lokaal laten zien van Amerika, want dat heeft dat land natuurlijk ook. En dus er zitten lichtere thema's in. Ik denk dat ik naar waar ga ik allemaal? De Fat Mermaids is iets heel leuks dat gaat komen. Dat zijn vrouwen die ik zal maar zeggen bolvormig zijn.
0: Die
1: van zichzelf zeggen, wij zijn niet zwaar of wij willen niet. Wij noemen ons bewust fat ladies, omdat we dat niet, of fat mermaids in een geval, omdat we dat niet willen omzeilen. Nee. Wij zijn zo en wij willen niet bezig zijn van, ik ga wel eens ooit vermageren en dan begint mijn leven. Nee, mijn leven is nu, zeggen ze letterlijk. Ja. En oké, ik ben een paar kilo's meer dan de gemiddelde mens, of zelfs veel kilo's meer dan de gemiddelde, maar ik geniet ervan. Ik ben oké, zoals ik ben. En ik ben een zware vrouw. Maar wij kunnen ook sensueel zijn, wij kunnen ook levensplezier hebben, wij kunnen ons amuseren. Dat zijn dan merminnen, die komen samen om met zo'n staart te zwemmen in het zwembad. Ik ben dan mee, mermin, merman, gaan spelen. Ja. En dat was fantastisch. Tussen die vrouwen, en ze zijn effectief sensueel.
0: Okay.
1: En die hebben ook iets te vertellen. Het is niet omdat je een zwaardere persoon bent. En zij willen dat complex er rond, ze willen dat beeld. We're fat, we're not like big, we're fat. En dat vind ik heel graag van die mensen.
0: Okay.
1: Dus dat is een van de dingen die gaat komen, maar daar heb ik zelf heel veel plezier aan beleefd. Dus voor de rest, de carrière gaat goed. We zijn bezig met een 4e reeks Erfgenaam Gezocht. We zijn bezig met een 5e reeks Eenmaal Andermaal.
0: Okay.
1: Wat ook in de zomer weer is uitgezonden geweest en veel succes heeft gekend. En we hebben gisteren de eerste veiling gehad. Bij Carlo Bonte zitten we nu, niet meer in Gent. Dus ik doe nog altijd veel van alles wat ik leuk vind. Dus wat dat betreft gaat.
0: En dan nog een filmopkomst, hè?
1: En een reeks. Een film, Ouch.
0: Ja.
1: De reeks die 3 seizoenen heeft gelopen en die ze op Play nog altijd blijven eruit zenden. En dus nog altijd heel veel bijval kent. En dan dachten we, we moeten die film maken. Waar we die eigenlijk oorspronkelijk in 2018 doen. Maar om contractuele redenen ging dat niet voor mij toen. Ik zat toen exclusief bij VTM een paar jaar. Maar nu is het era terug rijp, is de financiering rondgekregen en hebben we de film al gedraaid en die komt uit midden september. En wie weet kom ik dan misschien eens met Ben Segers langs.
0: Okay.
1: En er komt ook nog een reeks, Clash, alleen op streams, met Sven de Ridder en mezelf in de hoofdrol.
0: En wat voor soort is dat?
1: Een buddy comedy. Er zit veel humor in, maar het is een beetje Bad Boys, maar op zijn Vlaams in Antwerpen. Het is heel Antwerps.
0: Heel Antwerps.
1: We klappen echt degelijk Antwerps. Daar heeft Sven, moet ik mij eerlijk bekennen, ik denk dat ik goed Antwerps klap, maar ik
0: is praat niet, zo niet gemakkelijk,
1: het,
0: hè?
1: Nee, het echte Antwerps, hij heeft mij dikwijls moeten corrigeren. Ja. En dat vond ik aan zich wel fijn. Want ze vroegen mij ook om de slagzin te zeggen voor Clash. En ik zei van, voilà, ik ben graag in West-Vlaanderen. Ik vind dat een heel leuk dialect. Maar dat hebben we wel even geschat, dat West-Vlaams. Welkom terug in stad. Clash.
0: Goed.

0: sýnda að þú kveða sér kort nýmur kjökunum.
1: Já, kort nýmur kjökunum, já, já. Mikro stóna lópinu.
2: Sorry.
1: Já, já, já, já, já. Sikra, Maxine, úkvæðt með já, úkvæðt með þið karriere.
3: Goed.
1: Veel binnenhuis, architect, werkkanten?
3: Momenteel ligt dat een beetje iets minder, maar ik heb wel uiteraard consulting en opdrachten, maar vooral met Dan Zuiders in september gefocust op de podcast. En in oktober hebben we weer een nieuwe expo met onze galerij, dus daar ben ik.
1: Dat is Galerij Nachtier, hè?
3: Kunstkamer
1: Nachtier. En dat is gelegen op Nieuw-Zuid, dacht ik.
2: Nee? Ja, daar hebben we lang gezeten.
1: Ja?
2: We zijn nu nomadisch geworden, zoals dat heet, dus we zitten elke keer op een andere locatie.
1: Oh, dat is wel leuk, hè?
3: Dat klopt, inderdaad. Ja, we zoeken nu echt een locatie naar de kunstenaar die we dan brengen, dat echt mooi uitkomt en tot z'n recht komt. Dus daar zijn we vooral mee bezig. Althans, ik toch.
1: En moet je dan heel die locatie in orde brengen, of...
3: Ja, sowieso. Dat is altijd een hele arrangement dat we moeten doen. Ja. Het alles terug ophangen, cureren, zorgen dat daar alles
2: aan is. Een arrangement, hoe mooi zeg je. Meestal is dat mijn taak, hè, want dat is logistiek. Dat is met tafels en stoelen en van die blokken waar we dan ook onze werken op hangen.
1: En jij doet dat, jij kunt dat allemaal.
2: Ik doe dat dan altijd.
3: En ik help dan.
1: Excellent. Handige Harry.
2: Ik ben daardoor een handige Harry geworden. Ja. Ik was dat eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
2: Maar daardoor wel, want je moet dingen oplossen, zowel met verlichting en elektriciteit en toestanden.
1: Ja.
2: Wat Maxine meestal doet, is de invulling en hoe de werken hangen. We doen dat samen, want dat is eigenlijk het leukste. Hè? Dus, maar zij treedt meer op als curator, zal ik maar zeggen, eerst dat we beslist hebben wat. Want dat komt van beide kanten.
1: Mm-hmm. Okay.
2: We gaan nu Kat Bové brengen en Marthe Guillain.
3: Ja, klopt, inderdaad.
2: En misschien nog Koen Cox erbij. Dat zijn we nog aan bekokst over.
3: En dat zou dan de vernissage zou op 9 oktober zijn, maar de locatie, dat is nog staan niet vast.
1: Oei.
3: En ik beheer daarmee de socials en ik zorg dat daar reclame voor gemaakt wordt. En dan gaan we...
2: We staan op 2-3 locaties.
3: Ja, we staan inderdaad op 2-3 locaties. Maar dat is spannend, hè. Dat kan iedereen volgen op Kunstkamer Nachtier Instagram.
1: Oké. Zeg, en als je spreekt over consultancy, wat bedoel je dan?
3: Mensen die een verbouwing doen. Ik heb nu een project waar dat iemand een nieuwe keuken wilt. En dan ga ik volledig de keuken herinrichten. Zorgen dat die eruit wordt gehaald, dat er een nieuwe wordt gestoken. We gaan binnenkort ook verbouwen. Dus dan doe ik dat thuis ook. Het kan van alles zijn.
1: Geweldig. Grote keuken thuis? Wie is de kok van jullie? Wie kookt er het meest?
3: Maar beide, maar Axel vooral, denk ik.
2: Ja, ik hem meest.
3: Ja.
2: Als het gaat over vleesbakken en dat soort dingen, word ik hier wel altijd mee de keuken ingesleurd.
1: Okay.
2: En ik kook zelf ook heel graag, maar ik eet ook heel graag, en dan meen ik echt, de dingen die Maxine maakt.
1: En dat is dan vis?
2: Alles. Vis, of, vlees, soms vegetarisch.
3: Ik heb eigenlijk de beiden ook. We hebben niet per se een voorkeur voor één van de twee, maar waar we zin in hebben.
1: Oké.
2: En wat wij dikwijls doen... is Too Good To Go. Ken je dat?
1: Nee.
2: Too Good To Go, dat is ook een apart appje. Er zijn verschillende supermarkten en restaurants en dergelijke die eraan meewerken. En dat is in plaats dat ze eten weggooien, kunnen van een habbekrats de producten die nog die hem dag goed zijn, gaan halen. Dat is soms 3, 4 of 5 euro.
1: Ja.
2: Ik ga dikwijls... ik ga verschillende supermarkten. De Lijs Carrefour.
1: Ja.
2: En daar krijg je soms... een normale oogst binnen. Maar soms krijg je daar heel veel bij. Omdat die dingen worden anders toch weggegooid. Je moet dat diezelfde avond bereiden. Sommige dingen kan je in de diepvriezer leggen. Maar het nodigt uit om nieuwe dingen te proberen. Mm. En je moet een beetje creatief zijn met de producten die je dan voorhanden hebt.
1: Oké, dus zeg je, die pakjes koop ik en dan moet ik het mee doen.
3: Ja,
2: je krijgt dat, hè. Je weet niet wat je gaat krijgen.
1: Nee.
2: En dat is soms vlees, soms vis, soms zit daar niks tussen. Dat zijn de dagen dat we vegetarisch zijn.
1: Oké, moet je meedoen aan Masterchef, hè?
2: Ik heb meegedaan aan Masterchef.
1: Heb je dat al meegedaan?
2: De oorspronkelijke, van toen het nog op VTM was.
1: Ah, oké.
2: Zo'n 15 jaar geleden. En tot in de finale geraakt.
1: Amai.
2: Ik had de bronzen medaille.
1: Mm.
3: Kijk eens aan.
1: Zeg, en wat heet die op zondag?
2: Eieren.
1: Eieren. Goed plan.
2: En altijd...

0: Ja, Rob de Nijs, zich momenteel weer terug in de actualiteit natuurlijk. Omwille van de strijd voor de erfenis.
1: Ja.
0: Ja, en strijd voor de rechten. Want zijn manager, die Pur Sanghang had, die mag dan natuurlijk de naam niet meer gebruiken enzovoort. Hè.
2: Oei.
0: Ik vind het toch altijd triest wat er gebeurt.
2: Was ik niet voor aan de hoogte.
0: Nee, dat zijn jammere dingen, maar ja. Goed, ik heb nog een paar opvallende namen gezien. Natuurlijk Herman Brusselmans, Hilde van Michem. Dan heb je daar nog Jan de Smet die ook komt. Geweldig, ja. Jeroen Olieslagers. En dan Leenden Dievel, geweldige dame.
2: Ja,
0: ook.
2: Ja. Pop madame.
0: Lien van de Kelder, komt die optreden?
2: Ja, die komt iets doen. Die was vorig jaar samen, heeft hij wat liedjes gebracht met Jan de Smet.
0: Okay.
2: Ik weet niet of ze dat dit jaar terug gaan doen. Dat is altijd een beetje een verrassing.
0: Onze schepen van cultuur,
2: ja,
0: Jan.
2: Absoluut.
0: Allee, geweldig.
2: Die is de organisatie heel hard genegen, hè, dus dat vinden we fijn.
0: Ja, Matthijs Schepers, dat is lang geleden dat we daar nog iets van gehoord hebben of gezien. Oh. Hey, de acteur.
2: Ja, die is nog dan heel actief, hè, in Skagen. Maar wat,
1: ja, Skagen en dat programma met Camille. Ja. Heeft hij ook de vader gespeeld,
0: ja,
1: van Camille?
0: Ja.
2: Hij heeft een zwaar ongeluk gehad, maar, ja, is daar, oei, goed van hersteld.
1: Ja,
2: ja, tijdens het voetballen en een heel specifieke zware breuk.
0: Oh.
2: Maar wat grappig is Matthijs, ken ik persoonlijk vanuit,
0: ja,
2: Kinderen van de
0: natuurlijk.
2: Wind, want nu het eruit gezonden, ja, wordt. Maar hij is ook al jarenlang een goede vriend van Maxine en dat wist ik eigenlijk,
0: ah,
2: niet. Dus op het moment dat wij samenkwamen en effectief een koppel werden, was hij zo, hè?
0: Ja,
2: oh, ja, oké. Okay.
0: Ja.
2: Ja. En dan wil ik naar mij bellen, maar je hebt die goede gast.
0: Ja, ja, ja. Ik dacht dat hem ging zeggen van, wel, verdikken, hij is mij voor.
2: Dat zat er een beetje tussen.
1: Ja,
0: okay.
1: Hij heeft een fantastische vrouw.
0: Ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
0: Zeg, dan is een opvallende naam, Rick Torfs. Toing. Ja. Nu hoor ik de bellen.
2: Dan hoor je de klokken van Rome.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar Rick Torfs, tuurlijk, geweldige spreker.
0: Ja.
2: Goeie verteller.
0: Mm-hmm.
2: Wat hij juist gaat brengen, ik heb geen idee. Maar ik ga proberen kijken zelfs. Want ik hoor de man graag bezig op een of andere manier.
1: Mm-hmm.
2: Hij is heel eloquent en heeft een aangename manier om met taal om te gaan. Dus perfect op zijn plaats in op Zuiderzinnen.
0: Oké, ja, kan ik alleen maar spelen. God Only Knows. Dit zijn de Beach Boys.
1: Top.

0: De Beach Boys, verdorie. Dat is een tijd geleden, hè, Axel?
1: Ja, ik heb de kans ooit nog gekregen om Brian Wilson, de leadzanger, nog met natuurlijk niet de volledig originele bezetting, maar onder de naam Beach Boys wel, met andere muzikanten, te zien op Werchter Classic.
0: Okay.
1: Ik moest toen als DJ in de dingen werken, in de VIP draaien. En ik ben toen gaan zien op Brian Wilson. En het is ongelooflijk hoeveel liedjes dat je ervan kent.
0: Ja, dat is zo, hè. Ja. Ons programma loopt bijna ten einde. Collega Peter Percival gaat ze eens overnemen. Dus 2 uurtjes goed nieuws en happy hour. We gaan nog even zeggen, Zuiderzinnen, 20 september.
1: 20 september vanaf 13 uur.
0: Vanaf 13 uur.
1: Het begin is aan het centrale punt voor, om de trappen van het KMSK, het Museum van Schone Kunst.
0: Geweldig.
1: Antwerpen-Zuid.
0: En 100 artiesten die daar en in de buurt optreden.
1: Ja.
0: Het meeste is gratis. Een paar vragen ze een aalmoes.
1: De andere locaties zijn. Het hoofdpodium is gratis, maar de andere locaties zijn betalend. Als je echt geïnteresseerd bent en mensen wil zien, koop dan dat ticketje van Ocharme €9. En je kan meer dan 100 artiesten alleen. Een selectie maken uit die 100 artiesten.
2: En voor de interviews van de live podcast is het ook gewoon gratis. Het is gewoon in te schrijven
0: dus
2: via de website.
0: Je kunt gewoon komen kijken.
2: Ja,
0: ook.
2: Gewoon wel inschrijven via de website, omdat er maar beperkte plaatsen zijn natuurlijk. Maar ze kunnen ook buiten aan het raam meekomen volgen. Maar dat is ook gratis.
0: En de website is zuiderzinnen.eu.
1: EU. Het is ook autovrij die dag. Dus er zullen geen auto's rijden, maar je geraakt er makkelijker en je kan makkelijk parkeren in de buurt. Maar het belangrijkste is ook, en daarom doen we het, er heerst een ongeëvenaarde gezellige sfeer.
2: Ik wil even zeggen, voor Zuiderzinnen Verteld bij te wonen is het op zuiderzinnenverteld.be.
0: Oké. Dus, maar dat vind je allemaal, Google dat gewoon.
2: Sowieso.
0: En je vindt dat.
2: Ja.
0: Maar ik zie, het was heel leuk om jou te leren kennen.
2: Dankjewel.
0: Axel, we kennen ons, hè. Het was heel fijn dat je hier weer was.
1: Ik was hier weer met heel veel plezier.
0: Ja.
1: En wat een tof meeken heb ik hier toch mee.
0: Oei.
2: Ik kom graag nog eens terug ook.
0: Oké, we eindigen met Follow the Sun. Beste luisteraars, nog veel plezier. Blijf naar meneer Van luisteren. Wij zijn er voor jullie.

0: Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg, Lucas van den Aende, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
4: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
5: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien zo dus wel wat inkomsten wegvallen. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
9: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat sommen niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
8: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook met 10 man na een rode kaart in de blessuretijd. Gent pakt zo 9-9. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien, rond 20 graden dan.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer het thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
17: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Hallo allemaal, het is zondag 4 uur geweest. Dat betekent dat het tijd is voor Happy Hour. Een Happy Hour, dat is 2 uur goede muziek in goed gezelschap van een heel goede radio met goed nieuws natuurlijk. En we beginnen dat goede nieuws in eigen stad, want op 15 augustus rond de middag merkte een patrouille van het Antwerpse drugsondersteuningsteam een auto met Duitse nummerplaten op die er, zoals de politie zelf zegt, een erg ongepaste rijstijl op nahield. In de plantijn Moretuslei werd de wagen aan de kant gezet en al snel bleek het om een huurwagen te gaan. En beide inzittenden, twee mannen van 27 jaar, gedroegen zich opvallend nerveus. Bij de eerste fouillering vond de politie al ruim 10.000 euro cash, reden genoeg om de wagen grondig te onderzoeken. En dat leverde meer op dan verwacht. In een professioneel ingerichte verborgen ruimte van de huurauto lagen goudstaven en gouden juwelen, samen goed voor meer dan 5 kilogram goud. Aan de huidige goudprijs is dat een slordige 500.000 euro waard. De twee mannen werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen, waar het goud vandaan komt en waar het naartoe moest, onderzoekt het parket nu. Voor de agenten van dienst wel een verrassende buit natuurlijk. En wie weet waren die mannen wel onderweg naar een Goldfinger. Wie zal het zeggen? Misschien Shirley Bassey wel.

Marilyn Monroe met Diamonds Are a Girl's Best Friend na Shirley Bassey met haar Goldfinger. Het is mij altijd een raadsel gebleven waarom vrouwen per se nog juwelen willen om zichzelf nog mooier te maken. Moeten we dan helemaal verblind worden door jullie schoonheid, dames? We zitten nu al soms met een vis adempje te wachten tot jullie terug zijn. En dan krijg je soms zo'n liedje zoals dat van Bette Midler te horen. Hier is Miss Otis.

Johan Vermeulen met zijn hit In de Rue des Bouchers. Hij gaat dit najaar terug de planken op. Hij is hersteld van zijn ziekte en kan een afscheidstournee ondernemen. We kijken er in elk geval naar uit. Deze kraker staat altijd op nummer 1 in onze top 1000. Dit is Al Martino met een ander nummer dat niet op nummer 1 stond, maar ook in de top 1000. Dit is Spanish Eyes.

0: Emily Williams kan er zijn ogen niet van afhouden. En dan is het natuurlijk dringend tijd voor dit.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En dat goede nieuws komt uit Herentals, want daar lopen de klokken weer. Het is te zeggen, het defecte uurwerk aan het Belfort van de Lakenhal werd hersteld. Voor de bewoners van de Grote Markt in Herentals was dat welgekomen nieuws, want de tijd stond er letterlijk stil. De middeleeuwse Lakenhal, begin 15e eeuw gebouwd door rijke wolwevers, kwam in het voorjaar terug open na een grondige restauratie van 2,25 miljoen euro. Maar één van de vier uurwerken bleek meteen stuk. Het probleem? De motoren van alle vier de uurwerken waren eigenlijk aan vervanging toe. En die leverbaar krijgen duurde maanden. Nu zijn alle vier de motoren vervangen en de stad greep de kans meteen om ook de verlichting van alle wijzerplaten te vervangen door LED-verlichting. En aansluitend kreeg de schilder van de stad de opdracht om het buitenschrijnwerk van de toren een nieuwe verflaag te geven. In de 35 meter hoge toren hangt trouwens sinds midden 16e eeuw ook een bijaard met 50 klokken. Samen wegen die klokken bijna 4 ton en de bijaard wordt nog regelmatig bespeeld. En ondertussen tikt de tijd gewoon nog altijd. Tijd om dat te vieren met deze Bill Haley en de Comets.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Van Bill Haley naar Elvis Presley is het maar een heel kleine stap. En nu we dan toch in de jaren 50 verzeild geraakt zijn, hier is Buddy Holly met Oh Boy.

Er zijn heel veel goede dingen gemaakt in de jaren 50 en heel veel leuke mensen hebben daar muziek gemaakt. Dat was Eddie Cochran met Something Else. En nog zo eentje uit die jaren. Hier is Roy Orbison, Working for the Man.

0: Tijd voor goed nieuws.
1: En dat goed nieuws halen we uit de gevangenis van Merksplas, want daar werd deze week gevoetbald. En dat had een heel bijzondere aanleiding. Enkele weken geleden hielpen de gedetineerden mee met de opbouw van het grote Giro Massa Bivak in Merksplas. Ze hebben tenten opgezet, zeilen gespannen en materiaal versjouwd. Zonder hen was het bivak nooit klaargeraakt. Als bedankje kregen ze een voetbalmatch tegen de leiders en oudere Giro-jongens. Een mooie wederdienst. En ze kwamen er niet met een cadeautje van gemakkelijk gewonnen wedstrijd vanaf. De Giro trok er met alles wat ze in huis hadden op af. We hebben met 3-0 gewonnen, klonk het achteraf bij de Giro. Klaar en klinkend. De gedetineerden van hun kant namen het sportief op. Achteraf werd er nog samen iets gedronken en over de wedstrijd nagepraat natuurlijk. Voor de gevangenis van Merksplas, die met haar oude domeinen en boerderij een lange traditie heeft van openheid, was het opnieuw een moment waarop de muren even doorbroken werden. En voor de Giro-jeugd een verhaal dat ze nog lang zullen kunnen navertellen op kamp. En het mag dan al een aangename plek zijn om te verblijven, Merksplas, maar ik zou er toch niet vrijwillig naartoe gaan. Net zo min als Johnny Cash blijkt uit zijn Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

Ray Charles op heterdaad betrapt, blijkbaar, in Busted. Nog zo'n hit van Ray Charles was natuurlijk Hit the Road Jack. Hier zijn The Weather Girls met hun versie.

In Roeselare loopt sinds enkele jaren een uniek project. Studenten wonen er op kot bij bewoners van een woonzorgcentrum. Ze krijgen een betaalbare studio, de oudere bewoners krijgen jong volk over de vloer, een babbel bij de koffie en soms hulp met de computer. Nu breidt het woonzorgcentrum dit uit met 26 extra plaatsen voor senioren. Dat betekent dat er iets minder plaats overblijft voor de studenten. Ze zullen wel intenser samenleven, klinkt het bij de directie. Wat verdwijnt is niet het concept, dat blijft, maar de ruimte per persoon wordt wat compacter. De studenten die er wonen zijn overigens meer dan tevreden. Naast de lage huurprijs blijkt vooral het contact met de bewoners een verrijking. Sommigen worden echte vrienden, gaan samen naar de mis of vieren feestdagen samen. Voor het woonzorgcentrum is het een manier om de sfeer levendig te houden en de eenzaamheid tegen te gaan. Het project past in een bredere Vlaamse trend van intergenerationeel wonen, iets waar ook andere steden mee aan het experimenteren zijn. Roeselare loopt vooraan en toont dat het werkt. En het toont ook dat vriendschap de leeftijd ruim kan overschrijden. En om dat te vieren draaien we dit plaatje van Carole King. Ik zie jullie terug na het nieuws van 5 uur.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourin van de brandweer.
4: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wasp, kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
3: Het weggetje is ook afgesloten. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk nog groter. Begin deze maand diende een moeder klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evers.
5: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
3: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Het parket onderzoekt de zaak. Uitbaters van krantwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus heel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
6: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
3: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
7: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
3: Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9-9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden.
8: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
9: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
13: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is 5 uur geweest, het is nog altijd 30 augustus, tijd voor het tweede uur Happy Hour. Nog een uurtje fijne muziek in fijn gezelschap voor fijne mensen, daar gaan we. En met heel veel fijn nieuws natuurlijk. En dat fijne nieuws beginnen we in Houthale Helchteren. Want daar woont wellicht het langst getrouwde koppel van heel België. Édouard Kuivers, geboren in Geel op 4 juni 1923. En zijn echtgenote Angeline Hazeldonks, geboren in Eindhout op 9 juni 1925. Gaven elkaar hun jawoord op 30 januari 1943 in Geel. 82 jaar geleden ondertussen. Édouard is intussen 103 en Angeline, dat heb je kunnen uitrekenen, 101. Beiden zijn uiteraard nog in leven en nog altijd samen. Ze zijn getrouwd in volle oorlogstijd. De bezetting duurde daarna nog 1,5 jaar. Wat volgde was de bevrijding, de wederopbouw, de eerste televisie, de mens op de maan, de val van de Berlijnse muur, de komst van het internet en de coronapandemie. Ze hebben het allemaal samen meegemaakt en doorgemaakt. Een diamanten bruiloft, dat is 60 jaar. Briljant is 65 jaar. Een ijzeren bruiloft is 70 jaar. Maar voor 82 jaar samen bestaat officieel geen naam meer. Het valt gewoon buiten elke schaal. In heel Vlaanderen zijn er ook maar een handvol koppels die zo lang samen zijn. Eén ding kan je in elk geval wel zeggen. Édouard en Angeline houden hun trouwbelofte goed vol. Zoals Perry Como het zingt. Till the end of time.

82 jaar samen. Ik raak er niet over uitgepraat. En ze zegden waarschijnlijk tegen elkaar toen ze begonnen, zoals Anneke Soetaert, ik ben van jou. En dan zijn er mensen die zich afvragen, will you still love me when I'm 64, zoals de Beatles. Nou, neem eens een voorbeeld aan Edouard en Angeline, zou ik zo zeggen.

0: Tijd voor goed nieuws.
1: En dat goede nieuws komt uit King's College in Londen. Daar komt een verrassend medisch bericht vandaan. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat schapenwol, een landbouwrestproduct dat vaak wordt weggegooid, verwerkt kan worden tot een materiaal dat gebroken botten helpt regenereren, herstellen dus. Het idee klinkt misschien vreemd, maar de wetenschap erachter is echt solide. Wol bevat namelijk keratine. Dat is een sterk vezelig eiwit. En wanneer je die vezels op de juiste manier bewerkt en aan een gebroken botweefsel toevoegt, blijken de botcellen sneller aan te groeien en hechten ze zich beter vast. In laboratoriumtests werkte het al bijzonder goed op muizen uiteraard. Voor de landbouw is dit interessant nieuws, want Britse schapenboeren zaten bijvoorbeeld al jaren met een probleem. Door de daling van de wolprijs is scheren vaak duurder dan wat de wol opbrengt. Veel boeren moeten hun wol gewoon weggooien of verbranden. Als er nu een medische toepassing komt, verandert dat de zaak volledig. De onderzoekers willen nu klinische tests bij mensen opstarten. Het kan nog jaren duren voor het in ziekenhuizen beschikbaar is, maar de eerste stappen zijn in elk geval gezet. En de schapen, die geven hun wol met plezier. Bing Crosby, die houdt dan niet van schaapjes stellen, maar hij kan het beter beginnen doen, want dat gaat opbrengen, Bing.

Je hoorde na Bing Crosby natuurlijk Frank Sinatra met het liedje High Hopes, dat ook wel bekend is als die endsong waarin een mier een berg kan verzetten. Als je het maar hard genoeg wil, dan lukt het wel. En in dezelfde schuif zit ook Thurston Harris met zijn Little Bitty Pretty One.

0: Sandy Shaw, ik heb met haar te doen. Overal waar ze staat en gaat, wordt ze herinnerd aan die ene persoon waar ze niet aan wil herinnerd worden. En dan is het tijd voor goed nieuws.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws stond deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Neuroscience, een studie die miljoenen mensen hoop kan geven. Onderzoekers hebben een schakeling in de hersenen ontdekt die werkt als een rem op chronische pijn. Chronische pijn, dat is pijn die maanden of zelfs jaren aanhoudt, treft naar schatting 1 op de 5 volwassenen wereldwijd. Vaak gaat het om zenuwpijn die niet meer weggaat, zelfs als de oorspronkelijke wonde al genezen is. Bestaande pijnstillers werken vaak niet of geven verslavingsproblemen, zoals bij morfine bijvoorbeeld. De ontdekking gebeurde natuurlijk bij muizen. Wetenschappers vonden daar dat er in een specifiek gebied van de hersenen een groepje zenuwcellen zit dat wanneer het geactiveerd wordt andere pijnsignalen kan onderdrukken. Bij muizen met chronische zenuwpijn kon zo de pijn volledig worden uitgeschakeld, zonder de bijwerkingen van de klassieke pijnstillers. De volgende stap is nu onderzoek bij mensen. Als dat lukt, kan het een compleet nieuwe behandeling opleveren voor mensen die vandaag met aanhoudende pijn moeten leven. De onderzoekers spreken zelf van een van de meest hoopvolle sporen in de pijnwetenschap van de laatste jaren. En de Marvelits, die hebben helemaal geen verdovende middelen nodig, want die zingen You Are My Remedy. En dat denk ik ook altijd als ik naar Minerva kom, want de luisteraars van Minerva, dat is mijn remedie tegen alles.

Na de Marvelettes was het tijd voor Eddie Floyd met zijn Knock on Wood. Het is altijd leuk als je op een zondagmiddag een vaatje soul kan opendoen. En in dat vaatje zit ook Sam en Dave met hun Soul Man.

Na de Soulman van Sam & Dave kwam de Candyman van Sammy Davis Jr. langs. En dat is ook lekker natuurlijk. Deze week sloeg het nieuws van het overlijden van Dolly Parton in als een bom. Ook bij mij, want ik ben natuurlijk wel een fan van Dolly Parton. Ze is dood, maar gelukkig laat ze een enorm repertoire achter. En dat ze thuis was van vele markten bewijst ze ook nog eens in dit jazzy The Lonesomes.

0: Tijd voor goed nieuws.
1: En dat nieuws komt uit Diest. Want wie in Diest wandelt of winkelt en plots hoge nood krijgt, hoeft niet meer paniekerig rond te lopen of zich achter een struik te verschuilen. De stad heeft namelijk een online kaart gelanceerd waarop je precies kan zien waar het dichtstbijzijnde openbare toilet is. Op de kaart staan niet alleen de klassieke publieke toiletten, bijvoorbeeld in het stadhuis, de bibliotheek of de sporthal, maar ook de horecazaken en winkels die hun toilet ter beschikking stellen voor voorbijgangers. Sommige uitbaters hebben hun vrijwillig aangesloten en hangen een klein logo aan hun deur. Bijzonder handig is dat de kaart ook aangeeft welke toiletten toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel en welke een verzorgingstafel voor baby's hebben. Ouders met jonge kinderen en grootouders die hun kleinkinderen op schok hebben, hebben zo meteen een overzicht. Het idee komt niet uit de lucht gevallen. Steeds meer Vlaamse steden worstelen met hetzelfde probleem. Publieke toiletten worden gesloten of afgebroken. En wie een dringende plaspauze nodig heeft, staat vaak in de kou. Diest hoopt met deze aanpak andere steden te inspireren. Praktischer wordt het niet. En daarmee ronden we het goede nieuws voor vandaag af, beste vrienden. Ik hoor jullie heel graag terug volgende week op zondag van 4 tot 6. Ben ik er weer helemaal live in de studio van Minerva. En dan heb ik weer een verse lading goed nieuws en fijne muziek voor jullie klaar. Voor vandaag sluit ik af met Louis Prima. Met een excuus dat veel mensen bovenhalen wanneer ze dringend een café binnenvluchten om even naar het toilet te gaan. Banana Split for my baby and for me, a water. Tot de volgende week.
2: Dit is de Radio Minerva Snoeplaat.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zegt dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij de drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en leerkrachten. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. Vier van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourij van de brandweer.
10: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wesp, kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En wij hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
9: Het weggetje is ook afgesloten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
11: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
9: De hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
12: Uiteraard, de rode kaart, ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
9: Gent eindigde de match ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Widar werd knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui, die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het ook regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag weer regen, maar warmer.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: U vraagt, wij draaien. 03-219-17-27.
19: Daar is hem!
18: Music Maestro.

Hey, hallo daar aan de andere kant van de radio. Goedenavond allemaal, van harte welkom hier in ons programma Music Maestro Please, het grote groeten- en verzoekenprogramma. Ja, ja, ja, u hoort het goed. Groeten en verzoeken, want we zijn vandaag wel aanwezig in de studio. Ja, ja, ja, volgende week zijn we er ook bij. Dus 2 weken na elkaar van Dessel op de radio. Het is iets uniek tegenwoordig, maar we zijn er. En ik ben gelukkig niet alleen, nee, nee, nee, nee, nee, nee, in Studio 2 zit mijn trouwe telefoniste van dienst, ons Lutgartje, die is er ook bij. Dus je weet wat dat betekent vandaag. Je mag bellen, ja, ja, ja, je mag telefoneren naar 03-219-17-27 en je laat gewoon weten welk nummerke we moeten draaien. En je mag daarbij de groetjes doen. We hebben de voorbije weken al wat reacties gekregen. Heel veel positieve reacties. Mensen die zeggen, Eddie, je kunt beter een gewoon programma doen in plaats van een verzoekprogramma. En er waren andere mensen die zeiden van, Dussel, je bent nooit aanwezig. Ja mensen, ik heb een heel druk schema. Want buiten de radio doe ik nog veel andere activiteiten. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Nee, nee, nee, nee. Vandaag is het luisteren geblazen. Telefoneren, dat kan. En ook via Facebook kan je terecht, WhatsApp kan je terecht. En je kan ook via de Minerva-website een nummerje aanvragen. Het kan allemaal. En we gaan beginnen met een grote dame die ook helaas onlangs is overleden. Je weet over wie ik het heb. Inderdaad, de dame met de grote voeten, zou ik zeggen. Dolly Parton. 80 jaar geworden. En ik dacht, oké, we gaan met deze country zangeres beginnen. Met welk nummerke? Ja, ik heb moeten kiezen uit hele vele mooie nummers, want ze heeft mooie nummers gemaakt. Hè. Onze Dolly, oh, prachtig. Maar deze is toch wel misschien een van de bekendste. Dolly Parton, Jolene, goedenavond.

0: Ja, blijkbaar had ze het echt meegemaakt, hè, dat een andere vrouw met haar man ging lopen. En dan heeft ze dit liedje gemaakt. Hè. Jolene van helaas overleden Dolly Parton. Goed, we zijn 10 minuten ver en de roetjes beginnen vlotjes binnen te komen. Zo hoort het ook op de zondagavond. De eerste die ons gebeld heeft, dat was Betty uit Schoten. En zij deed de groeten aan de hele familie. En ook nog groeten aan petekind Johnny en ook aan Hilde. En die zijn vorige maand blijkbaar getrouwd. En het nummerke dat ons Betty gevraagd heeft, is eentje van Les Paul en Mary Ford. Vaya con Dios.
1: Radio Minerva. De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

De enige echte Minerva Sound, gebracht door Les Paul en Mary Ford, via Con Dios, daar ging het over. 14 minuutjes over 6, mocht je er niet bij komen, van harte welkom in ons eerste gedeelte van ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. En mocht u momenteel aan de tafel schuiven, laat dat dan vooral smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen voor een goede spijsvertering. Muziek door jullie. Ja, u hoort het goed. Door jullie weer gekozen vandaag. Want vandaag ben ik live aanwezig. Als ook volgende week zondag. Ja, ja, schrijf het op in de agenda. Volgende week zondag zijn we hier ook aanwezig. We gaan kijken. Ja, we hebben een groetje gekregen uit Oevel. Een telefoontje van Peter. Oh nee, Pedro. Excuses. Pedro uit Oevel heeft ons gecontacteerd. En groetjes zijn gericht aan zijn supermadam, waar ik mee getrouwd ben. Ah, mooi hè. Helaas staat er geen naam bij, maar mevrouw in kwestie zal het wel gehoord hebben. Er staat bij nummerkeuze, eender wat van Stafke Fabri, kies maar Van Dessel. Dus ja, dan mag Van Dessel kiezen. En ik heb iets gekozen dat heel toepasselijk is voor Van Dessel. Want Stafke Fabri zingt over het volgende. Langs het water van het Scheldt, want dat is hier heel dichtbij.

0: Zwam, zwam, langs ja, de mooie Stafke Fabri. En het was het nummertje getiteld Langs het water van het Schelde. En dat is hier een paar honderd meter van mij hier vandaan. Ik ga er niet in springen. Nee, nee, ik blijf rustig hier aan de kant. Droge voetjes, dat gaan we blijven houden. Goed, even kijken. Jos van Schoten heeft ook gebeld. Groeten. Die waren gericht aan het ganse Radio Minerva-team. Dank u wel daarvoor, Jos. En het nummertje dat hij gevraagd heeft behoort onder de categorie Popcorn Music. Want we gaan luisteren naar de Jarmel's Little Lonely One.
1: Verzoekraad.

Ja, ook weer zo'n goede plaat gekozen door ons Minerva-publiek. De Jarmel's Little Lonely One. De volgende die heeft Van Disselke zelf mogen kiezen, want Anne heeft ons gecontacteerd en die deed groetjes aan de Pedro. En er is een man die er net Stafke Fabri had aangevraagd. En er staat bij nummerkeuze gewoon het volgende vermeld. Eender wat van Bobby Prince, waar hij grote fan van is. Dus dat wil zeggen dat Van Dissel zelf mocht kiezen. Wel, Anne, ik heb gekozen voor een goede swingende medley van Eddie Smith. Hier is de Rock Medley. Goedenavond allemaal.

Ja, goed hè? Ja, ik vond ook een heel goed nummerke van Eddie Smith. Een goede rock medley. Fantastische muziek. Hè. Je kan er niet op blijven stilzitten. En het volgende nummerke, dat past er perfect achter. Want ik heb een telefoontje gekregen van een zekere Danny uit Mortsel. Hij is leerkracht in het Atheneum daar in Mortsel. En hij zei, hey Van Dessel, kan je een nummerke draaien voor al mijn collega leerkrachten die deze week terug naar school moeten? En ook natuurlijk groetjes te doen aan alle leerlingen die terug naar school moeten gaan. Je mag zelf kiezen als het maar iets te maken heeft met school. Ja, Danny, ik heb natuurlijk gezocht en ik heb iets gevonden natuurlijk. Hè. Wat kan ik beter draaien dan deze van Chuck Berry, School Days. MUZIEK

Voilà, voor alle leerkrachten, leerlingen die deze week terug naar de schoolbanken moesten, draaiden we deze Chuck Berry en School Days op aanvraag van onze Danny uit Morsel. En ik heb al een briefje gekregen dat een heel goede keuze was van Van Dessel. Dank u vriendelijk voor het snelle berichtje, Danny. Goed, na de inspanning komt zoals altijd ontspanning, want we gaan rustig kunnen genieten van het mooie lied De Vlieger van André Hazes. En dat gaan we draaien, want Pierre uit Antwerpen, die heeft dat nummertje aangevraagd als herinnering aan de overleden mama.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Ook weer zo'n mooi nummer van André Hazes. Hè, met toch wel mooie teksten. Hè, had die man toch. De Vlieger. De volgende is ook een hele mooie. En daarvoor gaan we even het vliegtuig op. En we gaan richting Spanje. En daar vinden we deze meneer op de terrasjes. Julio Iglesias. En hij zingt over Jeremy. Waarom zeg ik dat allemaal? Wel omdat het volgende verzoekje daarover gaat. Hè, want Alexandro Diaz heeft ons gecontacteerd. En die deed de groetjes aan iedereen van Radio Minerva. Dat zijn er heel wat. En er stond bijgeschreven bij een nummerkeuze graag iets van Julio Iglesias, meer niet. Dus Van Desselke mocht kiezen. Dus vandaar mijn keuze op deze Quiereme.
1: Music Maestro met Eddie Van Dessel en Ruud Garde.

Natuurlijk herkennen we die warme stem van Julio Iglesias in deze Quiere Me. De volgende is eentje uit Deurne-Noord. Ja, daar woont Yvonne en Swa. En die deden groetjes aan de Fons van een donderdagavond, die blijkbaar gisteren in het huwelijk is getreden. Een dikke, dikke proficiat, Fonske. En natuurlijk ook aan de partner. Bij een nummerkeuze stond gewoon geschreven een mooi liedje, aangrijpend voor een huwelijk. Wel, beste Yvonne en Swa, we gaan dat gewoon combineren met het volgende verzoekje. Want het volgende verzoekje is van Simon uit Deurne. En die deed de groeten aan alle telefonistes van de radio, meneer Van. En bij nummerkeuze stond er gewoon vermeld graag iets van Jacques Rémond, Liefdesrozen. Dat kan je toch goed combineren dan met het vorige verzoekje, niet? MUZIEK

0: Liefdesrozen, gebracht door Jacques Rimmel. Even kijken aan de studioklok, die is al 7:20 geworden. Mocht je het afstemmen, van harte welkom in ons eerste gedeelte van ons programma Music Maestro Please. En vandaag zijn we aanwezig. Ja, ja, ja. U weet wat dat betekent, hè? Nee? Ja, even luisteren.
1: U vraagt, wij draaien. 03 219 17 27.
0: Inderdaad, u mag telefoneren en dan krijg je Lutgard aan de lijn. We hebben nog een klein beetje plaats om uw verzoekje er misschien nog bij te krijgen. We gaan eventjes kijken. De volgende, daarvoor gaan we naar Zwijndrecht. Dat is niet zo heel veel van hier. En daar woont een zekere Linda. En die deed groetjes aan haar lieve man Patrick. En ze vroeg mij het volgende nummer erbij te draaien. Millie Jackson, My Man is a Sweet Man.

Ja, ja, My Man is a Sweet Man van Millie Jackson. En zeg nu eerlijk, als je deze muziek hoort, dan wil je toch direct je dansschoentjes aandoen en een danspas kan passeren, of niet? Ja, hè? Ja, van Desselke in ieder geval wel. Even kijken, we gaan naar Nederland. Ja, we gaan naar Nederland en dan gaan we Frans Bauer even de micro geven. En dan mag je een liedje komen zingen hier bij Minerva. En dat gaan we doen, want dan Axel, die heeft ervoor gevraagd en gebeld. Groeten aan mama, James, alle luisteraars en ook nog groeten aan Eddie en Lutgarde. Dank je wel. En het nummerke dat onze Frans mag brengen, wel, dat is de volgende.

Japla, Franske Bauer was dat. Heb je even voor mij. Vlug verder naar het volgende verzoekje. En daarvoor gaan we naar Merksem. En daar woont een zekere Marie-Louise. Groetjes. Wel, die waren gericht aan vrienden van Zorgcentrum Bartholomeus in Merksem. En het nummerke dat Marie-Louise graag had gehoord op deze zondagavond. Wel, dat is eentje van Richie V.

Richie Valens, die zong over zijn Donna. En Richie Valens, die kennen we natuurlijk ook nog van die andere grote hit, La Bamba. De volgende is een duo. Ja, ik ga twee voor de prijs van eentje geven. Want we krijgen inderdaad Mireille Mathieu op u losgelaten met Patrick Duffy. Ken je nog Patrick Duffy? Die deed vroeger mee met die serie Dallas. Dat was Bobby Ewing, als ik mij nog kan herinneren. Together We Strong gaan ze samen zingen. En dat gaan we doen, want Hugo uit Rupelmonde, wel, die heeft ervoor gebeld. Deed de groetjes aan alle luisteraars, aan Rosina, Sandra en Mark. En inderdaad, bij nummerkeuze stond gewoon graag iets van Mireille Mathieu, vrije keuze. Dus vandaar mijn keuze op de deze. Together We're Strong. En dat klopt, hè? Ja, ja. Verzoek

Inderdaad, samen staan we sterk. Together we're strong. Dat was Mireille Mathieu en Patrick Duffy. De laatste vocale in ons eerste gedeelte. Wel, die eer is voor Amanda Lear. Een nummer uit de jaren 70. Follow me. En dat gaan we doen, want Sonja uit Niel die heeft ervoor gebeld. Met de groetjes aan Eddie en Lutgarde. Alle jarigen een dikke proficiat gewenst. En alle medewerkers nog eens een bedankje voor de toffe top 1000. Inderdaad, het was heerlijk genieten geblazen van al die mooie plaatjes door jullie gekozen. En ook een dikke proficiat weer al aan onze Wilfried, die het weer goed geflikt heeft om alles netjes in te regelen. Goed, we gaan eruit met Amanda Lear. Follow me. En ik zou zeggen, follow me tot na de tijd zijn van 7 uur. Hè. Tot ze biedt.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door ook.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg, Lucas van den Aande, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
3: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
4: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
3: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en meer leerkrachten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
8: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
7: Die hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers daar ook begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen en STVV pakt ook zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, STVV staat 9e. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen, de eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e en ons landgenoot Jarno Widar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en ook een stevige wind, maxima rond 20 graden. En dinsdag is het meestal droog bij opnieuw 20 graden.
9: Music Maestro. U vraagt, wij draaien 03 219 17 27.

0: Ziezo, van harte welkom in ons tweede gedeelte van het programma Music Maestro Please. Vandaag ben ik live aanwezig. Dat wil zeggen dat u inderdaad nog mag telefoneren naar ons bekend telefoonnummer 03-219-17-27 om uw groetjes door te geven en natuurlijk ook uw favoriete of gewoon uw favoriete plaat. Laat het ons weten. We hebben nog een klein beetje ruimte. Nog een stuk of drie mensen kunnen we gelukkig maken. Dus bellen is de boodschap. We begonnen ons tweede gedeelte, net zoals ons eerste, met Dolly Parton, I Will Always Love You. En sommige mensen zeggen, ja, die van Whitney Houston vind ik persoonlijk veel beter. Ja, dat is natuurlijk kwestie van hoesting. Voor mij vind ik ze alle twee even mooi. En we draaiden deze I Will Always Love You, want Bob uit Berchem, die had ervoor gebeld met de groeten aan alle luisteraars en ook heel speciaal groeten aan Eddie en Lut Garde. Dank u wel. We gaan verder met het volgende verzoekje. Dat is de deze. Ja, we gaan naar Zwijndrecht, inderdaad niet zo ver van hier. Daar woont onze Roger. Groetjes, die waren gericht aan de vriendin Chrisje. En voor Chrisje vroeg hij het nummerke aan van Anne Christie, de Roze. Heel mooi.
1: Zeg schat, wat doe je nou? Zet je die een tv af?
2: Oh ja, het is niet die van Dissel op de radio. Kon ik een plotje aanvragen?
1: Oh daar, een plotje aanvragen.
2: Ah wel, je belt gewoon naar Lutgert. 03-219-17-27.

Ook weer zo'n nummer dat we helemaal tot de laatste noot moeten laten uitspelen. Hè. Deze Anne Christie en de Roots. De volgende, ja, dat is helemaal niets anders. Ja, ik zit er voor niets tussen, want Herman uit Mechelen, die is verantwoordelijk voor het nummerke dat hem heeft aangevraagd. Hè. Ja, we gaan in ieder geval zeggen, hij heeft de groetjes gedaan aan alle luisteraars en het personeel. Speciaal groeten aan de Fons en de Jos en dan Thomas van den donderdagavond. En onze Herman die vroeg mij een nummerke te draaien van Vader Abraham. Ja, dat is leuke muziek, maar het is heel, een heel rare titel. Het gaat over smurfen. Nee, niet het smurfenlied. Nee, want die smurfjes die moeten ook af en toe iets drinken. En wat drinken die? Ja, blijkbaar smurfenbier.

smurfen bier. Ik heb het nog nergens niet gevonden. Maar ja, dat hoeft ook niemand van. Dus ik drink geen bier. En mensen, nee. Geen alcohol voor mij. Zeker geen bier. Dat was vader Abraham en een smurfen bier. Leuk muziekje. We gaan naar Hoboken. En daar woont Willy. Heeft ons gebeld. En hij heeft de groetjes aan de buren van de Polderstad. En het nummer dat ik erbij moet draaien was eentje van The Shadows, Apache. En mensen, niet medebellen, want we hebben genoeg verzoekjes om ons programma te vullen tot 8 uur. Ook niet proberen om een nummerke aan te vragen via WhatsApp of via de website van Minerva. Nee, niet doen. Dan moet je maar wachten tot volgende week, want volgende week zijn we ook weer aanwezig. Dus niet meer bellen. Alleen is de boodschap nu gewoon genieten.

Ja, Apache en The Shadows. En ik weet het nog zo goed. In mijn jonge tijd was het een van de allereerste nummers die ik toen moest leren drummen. Want ik heb altijd gedrumd vroeger in dansorkesten en covergroepen. En een van de beginnummertjes dat ik moest leren was deze, The Shadows en Apache. Lang geleden. Goed, die terzijde. Even kijken. Christel uit Antwerpen heeft ook gebeld. De stak was aan Rogerke aan beurt. Nu is Christel die ons gebeld heeft. En natuurlijk doet zij terug de groetjes aan haar liefste Rogerke. Oh, toch schoon, hè, de liefde. En Christel die vroeg mij een nummer te draaien van Francis. Schat, wat kost een zoen van jou?

0: Francis. En zijn vraag was: schatke, wat kost een zoen van jou? Wel, van mij krijg je die allemaal gratis. Alsjeblieft. Voilà, zo simpel gaat dat. Mensen, niet meer bellen. Hè? Nee, ik heb er juist gezegd, niet meer bellen. Maar misschien heb je mijn boodschapje gemist. Niet meer bellen, want we hebben genoeg verzoekjes om ons programma te vullen tot en met 8 uur. Natasja De Bruin. Groetjes gericht aan mama Martine De Ruyser uit Borgerhout. En Natasja vroeg het volgende nummerke aan van Céline Dion, The Power of Love.
1: Music Maestro.

The Power of Love, gebracht door Céline Dion hier bij Radio Minerva. Maria Elvis heeft ook gebeld straks en zij deed groetjes aan alle luisteraars. En ze vroeg mij een nummer te draaien van Elvis Presley, getiteld Stardust. Lieve Maria, ik heb aan het zoeken geweest op de computer van Minerva. Er staat niks op van de Elvis getiteld Stardust. Dus ik ga even kijken op mijn computertje of dat ik iets kon vinden op mijn verzameling. Maar ook niet, nergens niks te vinden van de Elvis. Dus ik weet niet goed, want Stardust heb ik ook niet in mijn privécollectie thuis van de Elvis zitten. Dus ik weet niet goed wat u bedoelde. Ik heb wel eentje gevonden van Engelbert Humperdinck natuurlijk, maar niks van de Elvis. Misschien dat ik straks thuis nog eens een keer goed ga zoeken op internet. In ieder geval, ik heb echt aan het zoeken geweest, lieve Maria, maar ik heb geen versie gevonden van de Elvis getiteld Stardust. Wel de deze van Engelbert Humperdinck.

Ja, ja, Dan Engel bij Humperdinck en Stardust. En Maria Elvis heeft meteen de telefoon genomen en ze zei, ah, mijn excuses, ik heb het verkeerd uitgesproken. Want inderdaad, ze zeiden straks Stardust, maar dat was blijkbaar verkeerd. Het moest eigenlijk zijn Starting Today. En ik heb even heel snel op de computer gekeken, Mariakke. En die staat er natuurlijk op, hè. Allee, speciaal omdat jij het bent, Dan Elvis, Starting Today.

Klasse. Ik ben zeker dat we Marja Elvis gelukkig hebben gemaakt met deze Starting Today. Maar ja, als ze de verkeerde titels doorgeven, dan is het niet altijd gemakkelijk voor ons om een nummerje dan te zoeken. Hè? Maar goed, we hebben het recht gezet. Geen probleem. Den Elvis was dat, de King of Rock and Roll, Starting Today. Iets over half acht, we gaan er zeker geraken. Hè? Ja, geen probleem. James van de Luchtbal, ook een van onze vaste klanten op de zondag, heeft ook nog gebeld met ons Lutgard. Groetjes aan den Axel Stendal en zijn mama Vivianne. En den James, die houdt blijkbaar die houdt graag van musicals, want we gaan naar Judy Garland luisteren. En ze heeft het over Somewhere Over the Rainbow, weet je wel? En ik dacht dat het komt uit de musical in de film The Wizard of Oz. Ben ik verkeerd? Ja of nee? Laat het mij weten.

Somewhere Over the Rainbow van Judy Garland. En wat zou erachter zitten, achter die regenboog? We weten het eigenlijk niet, hè. We gaan ervan uit dat dat heel mooi is daar, hè. En daarom ga ik even het volgende voorlezen. Dat past perfect achter deze nummerke. Want de Gunter heeft dat zelf ingevuld via de website van Minerva. En het ging over het volgende. Hij deed de groetjes trouwens aan iedereen. En ook nog iedereen van het ganse Minerva-team en het bestuur. En bij nummerkeuze stond dit vermeld. Vandaag heeft dit Minerva-tent een afscheidsdrink plaatsgevonden voor onze collega Lou van Put. Graag hierbij nogmaals dank voor alles wat Lou voor de radio heeft gedaan. Graag een bijpassend plaatje, Eddie. Met oprechte dank, inderdaad, onze goede collega Lou van Put heeft ons helaas ook veel te vroeg moeten verlaten. En vandaag was het een kleine herdenking hier in de Minerva-tent. We waren allemaal aanwezig, enkele collega's niet. Dat vond ik wel een beetje jammer. Maar goed, misschien waren de meeste belet. In ieder geval, Gunter, mooi dat u dat eventjes nog te sprake brengt. En ik mocht zelf kiezen. Ja, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Maar ik denk bij het volgende liedje dat we allemaal weten over wie het wil hebben.

0: Ziezo, hopelijk was dit een goede keuze van Van Desseltje, deze Clouseau in Afscheid van een Vriend. Ik vond hem heel toepasselijk. Tot nu toe was het altijd een beetje rustig geblazen in het tweede gedeelte. Daar gaan we veranderingen brengen. Ja. Zet de radio maar een klein paar streepjes harder, want we gaan swingen. We gaan Boogie Woogie kunnen dansen met Mr. Boogie Woogie. En we krijgen twee nummertjes na elkaar en we gaan echt swingen. Luister u zelf maar. Blijven stilzitten is niet meer mogelijk nu.
1: Music Maestro.

Ja, goed hè? Goed hè? Ja, ik kan niet blijven stilzitten. Ik zit hier te biepen op mijn stoel. Ik moet dat hier zien. Dat was Mr. Boogie Woogie. En we hoorden Welcome to the Piano Party en Side by Side All Night Long. Hij ging nog een paar minuutjes verder, maar ik denk, ja, ik kan hem afbreken, want je blijft maar zingen. Hè? Goed, hè? Goeie muziek, ja, ja. Het is vandaag zondag en we zijn door alle verzoekjes heen. Ja, ja, we zijn er door. Ja, goed, hè? Goed getimed van Van Desselke. Dus het volgende nummerke heb ik nu zelf eens een keer gekozen. Hè? Wel, omdat het zondag is, draai ik nu dit nummertje.

Ja, zondag blijf ik weer heel de dag bij je. Dat zong Rob de Nijs. Even kijken naar onze studioklok. En ik denk dat ik nog één vocaal nummertje kan draaien voor het tijdse van 8 uur. En die laatste eer, wel, dat is voor niemand minder dan Wiltura. Voor alle Wiltura-fans even blij te maken, heb ik eentje van hem nog op de playlist gezet. En hij heeft het over een heel mooi nummer, All My Love. En dat zal u allemaal wel herkennen, want het is eigenlijk een nummer van The Righteous Brothers. Luistert u zelf maar.

Oh My Love, dat was Wiltura. Die had de eer om ons programma voor vandaag af te sluiten. Ik heb me goed geamuseerd. Ik hoop jullie hetzelfde. In ieder geval in naam van mezelf en Lut Garde. Tot volgende week, want volgende week zitten we weer terug live op deze stoel. Dus reden om te blijven luisteren naar onze Radio Minerva. Dit was Van Dissel. Maak nog een fijne zondagavond van. Tot volgende week. En we gaan eruit met de klanken van Montovani. Arrivederci. Heel toepasselijk. Bye bye. Tot volgende week. Doei.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt, zegt journaliste Tessa Rens.
3: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
2: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van de ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en ook meer leerkrachten. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e in de stand, Sint-Truiden 9e. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk opnieuw onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.

muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een farme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Als Sjilke aan de spreek doet. Ik voel me ellendig. Ja, heb je het nieuws gehoord van de week? Het merendeel van de Vlamingen komt niet of nauwelijks toe om een comfortabel basisleven te hebben. Hey, dat is verscheetachtig, hè? Dus ik stel voor dat we de grondwet aanpassen. Iedereen heeft het recht om zonneschijn te krijgen. En evenaard voor iedereen, dat gaat er een stuk gezelliger zijn, geloof me. De zon, ze schijnt voor iedereen van Jovali.

De zon ze schijnt voor iedereen van Yolo Valley. Ja, het moet plezant blijven, hè. Dames, stel, je hebt een man, hè. Schoon in kostuum, met een cravat. Hé, dan kun je eens mee buiten komen, hè. Maar weet je wat het plezantste is om in alle stemmen? Dat is zo'n bandietje eigenlijk. Zo'n deugniet, kende dat? He? Het nieuws is gedaan, het weerbericht, familie of thuis. En dan begint hij te bepoetelen, want hij wilde een gezellige avond bezorgen. Zo'n man moet op de zetel hebben. El Bandido van Frank Gallen.

0: Un día tú, un día yo, van Julio Iglesias. Zeer belangrijk in een relatie. Evenwicht. Allee, je hebt gedaan met eten.
1: Zeg, schatke, wie gaat er vandaag afwas?
0: Ja, poesie woesie, ga je, want ik heb gisteren de afwas gedaan.
1: Voilà.
0: Evenwicht. En gezag. Heel belangrijk in een relatie.

Bring back van Mixed Emotions. Ik heb nog een heel opzwiepend muziekje van Christophe. Ja, die is de 50 gepasseerd, maar volgens mij komt die naam eerst op toren. Een ster.

Waarom hast du nicht Nein gesagt van Roland Kaiser en Mighty Kelly? Ja, schat, gelusterd. Je bent gisteravond vreemd geweest. Mocht er nou zo geen zaak van? Ik heb me nog in jaren zo gewoon niet gevuld. Ik heb hier heel de avond en nacht gerust met mijn postzegeltjes kunnen sorteren. Zeg, daar gaan we nou toch niks voor u bereiken, hè? Trek het niet aan. We're gonna stay together. Vicky Leandros en Tony Christie.

0: I Just Love You van de Dream Lovers. Wat is het, gaan we nog een beetje dromen? Jo, dat is plezanter als we opnieuw luisteren. Hè? In Dreams, in de versie van René Vroeger.
1: Candy call a clown, they call the Sandman. Tiptoes through my room every night. And just as sprinkles stardust into whispers.

Where have I been wrong van de Cats? Ik heb mijn eigen van dag weer aan betaald gemokt, je wil het niet geloven. Heb je dat gehoord van die spermadonor? De teller stond op 199. Ja, dat is straf, dat begrijp ik. Het strafste moet nog komen. Die leverde on horse. Nou probeer ik maar dat ding te beelden. Dat is dan zo gelijk als bij een tupperweeravond. Mevrouw, als u die avond 10 bestellingen kunt noteren, krijgt u van mij een potje gratis. Ja, ik veronderstel dat het zo gegaan is, hè? Maar de oplossing is toch poopsie? Als je nou in het moederhuis bent, er komt een vrouw binnen die moet bevallen. Dan vraag je gewoon aan het onthaal, mevrouw, kunt u een bewijs van herkomst van het zaad voorleggen? Een soort van AOC, een appellation d'origine contrôlée. Dat is gelijk als bij de wijn en de kekens. Een kekens onder stempel komt niet in de vitrine, hè? Geloof me nou.

0: San Francisco van Scott McKenzie, Massachusetts van de Bee Gees. Oh, niks zo plezant. Met muziek kun je de wereld rondreizen zonder dat je meer gat van een stoel moet komen. Hè? Ik heb er nog eentje. Hello Detroit van Sammy Davis Jr.
1: You're a fighter, you're a lover. You're strong and you recover.

Hello Detroit van Sammy Davis Jr. We gaan het vooral afronden in Las Vegas door Gary Hager. En dan zullen we eens luisteren wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Tot straks na het nieuws.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van die ramp loopt nog, zegt journaliste Tessa Rens.
3: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
2: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van die ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond, de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Buurtbewoners vertellen dat ze een auto hoorden stoppen en daarna enkele schoten hoorden. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7-9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen met 89-85 tegen Japan, maar ze hadden wel verlengingen nodig. De Cats winnen zo 4 van hun 6 oefenmatchen en het WK begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, bij minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. Strangers in the Night door het orkest van Teddy Reynolds. Schoon melodieke, maar ik weet geren met wie dat ik in mijn vlooie baks gekroop heb. En dan het gezellig maken. Zo, schat, ik laat de gordijnen open, dan kun je gaan sterke zien. On this night of a thousand stars. En ik zal een rakkoetje zijn. Science fiction, dat kan plezant zijn.

Alone in the Night van Engelbert Humperdinck. Dat is zo mijn artiesten. De ene heeft meer chance dan de andere. Helmut Lotti, Such a Night.

I drove all night van Céline Dion. Dat moet wel romantisch zijn, hè? Zo'n nacht doorbrengen in de Sahara. Oh, je weet niet of wat dat deed verhaal is. Ja, maar dat is toch poopsimpel? Dan gaat in het nachtegolle park, een nacht in de zaanbak slopen en dan weet je direct of dat zo'n vakantie het verhaal is. Sahara Night Original van F.R. David.

When the night comes when Lou rolls, so die soul in die R&B, rhythm and blues, dat is echt muziek van ons generatie. Ik heb er nog eentje. All Night Long van Lionel Richie.

Help me make it through the night van Kris Kristofferson. Kan het niet laten. Night Shift. Oorspronkelijk van de Commodores, maar in de versie van Mario Biondi.

Miss You Nights van Sir Cliff Richard. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma loopt ten einde. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren. En tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodentol na de ferryramp voor de kust van Noord-Cyprus zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden dat niet. Naar 17 anderen zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt journaliste Tessa Rens.
3: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
2: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning.
3: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
2: In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. Volgens buurtbewoners nadat een auto stopte. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. Niel in de provincie Antwerpen is vorige nacht een brandbom ontploft aan een huis. De voordeur liep schade op, maar er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken die zaak. Ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7-9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
4: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doet wel extra deugd. Ja.
2: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Speler Marco Cana.
5: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. De 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
2: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt in deze competitie. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. Onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Wel nipt met 89-85 tegen Japan en na verlengingen. De Cats speelden zeker niet hun beste wedstrijd, zag ook speelster Antonia de Lare.
6: Een gevoel dat we nog niet klaar zijn voor het WK. Ik denk dat we een correcte start hebben gehad, maar dat we dan nooit eigenlijk in ons Cats basketbal zijn teruggekomen. Ik denk dat we hier ook wel heel veel kunnen leren. Misschien ook niet slecht, want als het te gemakkelijk gaat, denk ik ook dat we er al klaar voor zijn. Dus het is goed dat we nu nog een kleine week hebben om toch nog verder te werken.
2: Want het WK dat begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vannacht regen en mogelijk onweer bij minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. En dan gaat het ook harder waaien bij zo'n 20 graden. Dinsdag en woensdag meestal droog, donderdag en vrijdag weer regen en rond 24 graden.

Welkom iedereen bij de platenkast Late Night. En we zijn gelijk vertoefd in de jaren 70 met de volledige versie van Tot aan het gaatje van Billy Swans. Grote hit uit 1974, I Can Help. We hebben nog een hele les te doen en onze volgende komt uit 75, The Drifters.

There goes my first love, zoals gezegd, met The Drifters. Dan heb ik hier een duetje met Glen Campbell en Bobby Gentry. Origineel is het van de Everly Brothers. All I have to do is dream.

Het was een gigantische hit voor Frankie Valli in 67, maar deze versie uitgebracht op haar album It Must Be Him uit hetzelfde jaar. Vicky Carr kan Take My Eyes Off Of You. En u weet het ondertussen, oldies, pop oldies en nog vele andere hits komen passeren hier. Deze kennen we ook wel, hè? The Fantastics, Something Old, Something New.

Oh Me Oh My Goodbye met Champagne uit 1877. En dan hadden we ook nog Team From A Summer Place door de Sounders. Ja, en afgelopen 25 van de maand zijn we afscheid moeten nemen van de Queen of Country. Een nummertje zoeken in haar uitgebreide collectie is niet simpel, maar we hebben toch eentje gevonden uit hetzelfde jaar 1977. Here You Come Again.

Dusty Springfield kreeg de kans om het in 1980 op te nemen, maar dat was een grote flop. Marcia Hines deed het in 81 nog eens over met het gekende succes Your Love Still Bring Me To My Knees. En dan hadden we ook nog Slowhand van de Pointer Sisters.

Welcome to my house met Left Side uit 69. En dan hadden we ook nog Marta en de Vandellas met hun mooie cover Can't Get Used to Loving You uit 63. En dan heb ik hier nog eens een duetje klaargezet. Rod Stewart en Mary J. Blige. You make me feel brand new.

to love. It's cold, I'm no good, I'm no good. After Loving You met Elvis Presley uit 69. En dan hadden we instrumentaal nog John Barry, My Love Has Two Faces. We gaan richting de klok met El Martino, I Love You More and More Every Day. Tot zo! Ah!

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. Zij dreigen al met vergeldingsaanvallen. In het ziekenhuis in Aalst ligt een man van 60 al 4 dagen in een coma nadat hij werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Dat vertelt zijn neef van HLN. Het gebeurde donderdagavond in Ninoven toen de man zijn pony ging voederen. Plots vielen tientallen hoornaars hem aan. Hij werd meerdere keren gestoken en kreeg daardoor een hartstilstand. De man moest gereanimeerd worden en belandde dus in een coma. Ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
3: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
2: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem staat knap 4e met 8 op 12. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien. Mogelijk opnieuw met onweer en het gaat ook harder waaien bij zo'n 20 graden.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow! Sure!
5: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzartuin.

welkom. Deel 2, platenkast Late Night. Ja, en dat is zo'n aanstekelijk nummer deze. Hè? Die versie van Trini Lopez, Besa Me Mucha uit 64. Uit het album van Danny Fisher, Just Another Guy, hebben we hier Charmaine.

are the one met the folks. In de jaren 80 hadden we zo een crimiserie, Derek. Iedereen zat toen aan de tv gekluisterd. En in een van die afleveringen, Dem Murder Ein Kerze, daar kwam het nummer van Frank Duval in, Angel of Mine.

Barbara Streisand had het in 1976 met haar unieke stem. A Star Is Born, Evergreen. En dan een andere unieke stem, dat is die van Kamal natuurlijk, hè, Evergreen, uitgebracht in 1978. For the Good Times met Aaron Neville.

Ja, ze zongen het nummer tijdens de Elvis Tribute Concert in 1994 in Memphis, Tennessee. En hadden we ook nog Music to Watch Girls By met Willy Bobo. White Plains die brengt I've Got You on My Mind.

Per Averti met Adriana Celentano. Uitgebracht in 2000. En ook nog in 2000 vinden we het mooie nummer I Will Love Again van de Canadees-Belgische zangeres Lara Fabian.

De Manhattans brachten het uit in 1976, Hurt. Origineel van Roy Hamilton uit 1954. En dan ja, de hitlijst ingezongen door Tim Miudo nog in 1961. En dan hadden we de Summer Wine versie. Dat kwam van Ville Valo en Natalia Avalon. Ik heb nog eentje van Tina Turner klaar liggen. Two People.

Nog een instrumentaaltje, wat dat met Dew en Eddie met Angel on My Shoulder. We gaan richting de middernacht gaan en dat doen we in het gezelschap van Jean-François Michael. Comme j'ai toujours envie d'aimer. En daarmee sluiten we stilletjes aan de boeken hier. En dan afspraak volgende week zondag. Hè. Zondagmiddag zijn we er tussen 12 en 2. En dan natuurlijk de late night. Nog een fijne zondagnacht.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. En ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.

have often walked down this street before.